0: Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Stemmen worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

het is bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
3: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruin Makelaars.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
0: Alle 1300 goed. Met Frank van Dijk. Radio
8: Gelderland. Het is zover. Dit is Alle 1300 goed. Editie 2026. Jij hebt laten weten wat jij wil horen. En de komende 10 dagen zijn ze op Radio Gelderland alle 1300 goed. En dit is nummer 1300. Nee, Rutger, jij zit veel hoger in de lijst.
9: Nee,
8: die ook niet. Nee, dit is nummer 1300.

Waarvoor hartelijk dank voor jullie stemmen. Allemaal trouwens. Goedemorgen. Het is vrijdag 9 oktober, daar gaan we. Alle 1300 goed, 2026 is begonnen. We starten helemaal onderaan bij nummer 1300 dus. Maar vergis je niet, er zit meteen volle beweging in de lijst. Van de eerste 12 platen dit uur zijn er maar liefst 10 nieuw. Dus je hoort direct een hoop verse nieuwe binnenkomers. Fleetwood Mac gaat voorbij komen. Golden Earring, The Police, Jovic in de Voodoo Beatles met Brommers Kieken. En die laatste stond 2 jaar geleden nog op 578. En die vinden we nu dus helemaal terug op 1295. Kortom, de weg naar nummer 1 is nog heel lang. 10 dagen lang om precies te zijn. Dit is alle 1300 goed. We hebben onze draaiboek, onze agenda is volledig schoongeveegd voor jouw muzieksmaak. De vaste spelletjes, de vaste onderdelen, de rubrieken, ze gaan allemaal even opzij. We draaien muziek en we vieren dat met elkaar. Wel spelen we 1 spel de komende 10 dagen en dat is Titelturven. En dat spel spelen we gelijk al dit uur, kan ik je verklappen. Deze vrijdag is bewolkt en regenachtig met de meeste neerslag in het westen van Gelderland en een middagtemperatuur rond de 14 graden. In Arnhem is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Pijlkruidstraat. Daar is schade, maar wat er precies is ontploft is nog niet bekend. We willen natuurlijk nog wel even een greep aan het Gelders nieuws geven aan je. In Opheusden is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een mogelijk asielzoekerscentrum. Maar anders dan vorige week bleef het daar dit keer wel rustig. En dan nog de kranten van deze vrijdag. Paarse vrijdag, moet ik zeggen. Het staat ook op de voorpagina van het AD, de Gelderlander en de Stentor. De dag waarop scholen laten zien dat iedereen mag zijn wie hij is. Ook als je op iemand van hetzelfde geslacht valt. Er doen meer scholen mee dan ooit. Maar op 1 op de 3 is er ook weerstand tegen Paarse vrijdag. Jongeren zijn er negatiever over gaan denken. En sommige ouders vinden het niks voor school. De Telegraaf meldt dat het kabinet de politie in Ghana gaat steunen in de jacht op Bolle Jos, die zich in buurland Sierra Leone schuilhoudt. En in de Stentor goed nieuws voor wie de bus pakt in de regio Apeldoorn. De bussen blijven gewoon rijden. De busmaatschappij leidt flink verlies en dreigt stil te vallen. Dus legt de Gelderland samen met Overijssel en Flevoland flink wat geld bij elkaar. En in de Kabouterbos aan de Zeeuwse kust zijn alle kabouters even met verlof, omdat ze er wat versleten uitzagen. In het voorjaar zijn ze terug met puntmutsen weer strak in de verf. En wij gaan dus door met 1299 in de alle 1300 goedlijst. Wie vinden we daar? Daar vinden we Stretch. Met een nieuw liedje dus in onze lijst. Het klinkt als een relatie die verkeerd is afgelopen. Maar achter deze plaat, Why Did You Do It, zit een heel ander verhaal. Stretch richtte het nummer op aan Mick Fleetwood van Fleetwood Mac, nadat afspraken rond een Amerikaanse tour met Fleetwood Mac niet doorgingen. In Nederland werd het een flinke hit. Het werd nummer 6 in de top 40. En onze radiobaas Arjan Snijders heeft erop gestemd vanuit Leusden. En Christina Pechler uit Twello ook. Het is dus de vraag aan Fleetwood Mac, waarom deed je dat nou? Je had beloofd dat je met ons op tournee zou gaan. En dan zeg je het opeens af. Ontzettende dat je bent. Why Did You Do It? 1299.

0: staal. Het is nog nooit zo donker geweest. 1298 in alle 1300 goed. Prachtige titel, hè? Geruststellende gedachten als je nu naar buiten kijkt, ook al is het zo donker. Het wordt altijd weer licht. Hans Wildeboer en Mook stemden erop. En Louis Jager en Nelly Hilbrink-Dogger uit Ede hebben dit ook als een van hun favorieten, hè, Frits?
1: Ja, en Wil van Wijk, die is al klaar wakker, die appt ons: goedemorgen. Een goede gewoonte kan ook met alle 1300 goed in ere worden gehouden, zoals jullie allemaal. Een goedemorgen wensen, dankjewel Wil. En Hans Visser zegt: ha, goedemorgen. Wat heerlijk weer. De alle 1300 goed van dit jaar is weer begonnen. Fijne uitzending, groetjes. Ik ben er blij mee.
0: Nou, dankjewel voor de berichtjes. En dankjewel Karen Bouwman uit Doetinchem en Peter van der Brul uit Hederen voor jullie stem op 1297 voor Toontje Lager. Een Gelderse plaat dus. We gaan van Groningen gaan we naar Wageningen. Daar vinden we Toontje Lager met zoveel te doen. In een tijd dat singer-songwriter Bert Hemmelink wel 200 keer per jaar moest optreden en ook ondertussen nog liedjes moest schrijven. Geen verzonnen stress dus. Hij leefde deze titel zelf. Een

Goedemorgen Frank en alle luisteraars van Radio Gelderland. Wat moet ik nou doen? Een goed begin is er niet. Maar ja, dan luister maar naar die mooie plaatjes die jullie allemaal gaan draaien. Van alle 1300 goed.

Deze is ook nieuw. Even the bad times are good van de Tremolo's op 1296. Opgestemd door Johan Verbeek uit Apeldoorn. En ook favoriet bij Thea Gerken uit Lo. En in de volgende zit echt wel beweging hoor. Brommerskieker van Jovik en de Voeder Beatles op 1295 in alle 1300 goed. Die stonden in de eerste keer op 578. En vorig jaar waren ze gezakt naar 852. En nu dus helemaal naar 1295. Dit nummer gaat natuurlijk over veel meer dan twee wielers, hè? Brommerskieken!

0: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
3: Het is 6:30. Je luistert naar alle 1300 goed op Radio Gelderland. In Arnhem is het 9,6, in Ravenswaaij 10,4. Vandaag wordt het bewolkt en regenachtig met de meeste neerslag in het westen en de middagtemperatuur rond de 14 graden bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het weekend begint morgen op veel plaatsen droog met zon, maar dan volgen er later weer buien. Gelderland, Overijssel en Flevoland stoppen eerder met vervoersbedrijf EBS omdat het busvervoer in de regio IJsselvecht grote verliezen oplevert. Het contract loopt nog tot halverwege 2029 en tot die tijd leggen de provincies extra geld bij om de bussen te laten rijden. En ook in Gelderland doen scholen vandaag mee aan Paarse Vrijdag, een dag waarop aandacht is voor het feit dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Landelijk doen voor het eerst meer dan 3000 scholen mee. Dat zijn er honderden meer dan vorig jaar. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in onze mobiele app. En zometeen door met nummer 1294.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Kuipers Badkamers in Husse. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
6: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
9: Alle 1300 goed. Frank van Dijk.
3: Dag 1 van 10 dagen, alle 1300 goed op Radio Gelderland. Rudy Karel wil zometeen met ons zijn hond uitlaten. Maar eerst gaan we naar 1294 van het album Ghost in the Machine. Zit Spirits in the Material World, The Police.

0: Spirits in the Material World, onder andere opgestemd door Edith van der Brug uit Arnhem in alle 1300 goed.
1: Ja, en mensen zijn wakker. Er zijn heel veel mensen wakker die luisteren nu al graag. Johan die schrijft, wakker worden was altijd al een feest, maar nu helemaal. Met een hele dikke duim. En Jannie die schrijft, goedemorgen heren. Heerlijk om zo gezellig begroet te worden. En dit is toch heerlijk. Een lieve groet uit Eibergen voor jou en mij, Frank.
0: Nou, een lieve groet terug, Jannie.
1: En dan Jannie en Johan en iedereen die luistert op dit moment, pen, papier bij de hand.
0: Want?
1: Wij gaan titel turven spelen.
0: Zometeen, na 12.93 inderdaad. Rude Carel moet de hond even uitlaten. Gebaseerd op Love My Dog. Love Me, Love My Dog. Van Peter Shelley. 1976. Wie laat wie nu uit, hè? Het vaste rondje met je hond. Roevelien de Ruiter uit Nijmegen stemde onder andere op deze plaats.

0: Hop, zoep, hop, zoep, ja.
1: De razer.
0: Braaf.
1: Rudy Karel met zijn hond. Ja. 1293 in alle 1300 goed. Samen een straatje op.
2: Titelturven.
1: Ja! Tijd voor ons spelletje Titelturven. 10 dagen lang, alle 1300 goed is ook 10 dagen lang één en hetzelfde spelletje hier op de radio. Een paar keer per dag spelen we het. Je maakt iedere keer weer kans op een mooie prijs, een unieke en exclusieve Radio Gelderland bamboeklok. Een draadloze oplader in één, multifunctioneel. Dus pak je pen, pak je papier, kruip wat dichter bij me, want we gaan titels turven. Ik start zo nummer 1292 uit de lijst. En de vraag aan jou is, hoe vaak komt de titel van die plaat voorbij? Even snel online die songtekst opzoeken of googlen, dat helpt niet. Want je moet er net overheen komen met de versie die wij hier draaien. Dus echt even ouderwets turven. En let ook op de koortjes op de achtergrond, die tellen gewoon mee. Weet je zometeen het goede antwoord? App dan dat getal snel naar de studio. Dat kan met de app van Omroep Gelderland op je telefoon, maar je mag ook mailen studio@gld.nl. Dus hoe vaak komt de titel van nummer 1292 uit de lijst voor in het nummer? Ik heb voor je klaarstaan Fleetwood Mac en Silver Springs. Dus hoe vaak hoor jij Silver Springs?

Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag beginnen met de lijst der lijsten. Alle 1300 goed. De lijst is samengesteld aan de hand van lijstjes ingestuurd door alle luisteraars van Omroep Gelderland. Ik zou zeggen, veel luisterplezier.

0: De Kick en Simone was dat in alle 1300 goed op 1291.
1: Titelturven.
0: Ja, weet jij het goede antwoord op titelturven? Dan moest je het getal appen naar de studio. Studio@gld.nl of even een berichtje sturen. En het ging om dus nummer 1292 van Fleetwood Mac. Silver Springs. En let vooral op hoe ik zeg Silver Springs. Want we hebben heel veel appjes gekregen. En daar zat heel veel foute antwoorden tussen. We gaan eens even kijken wie we aan de lijn hebben die het wel goed had. Astrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fleetwood Mac met Silver Springs. Ik zeg heel nadrukkelijk Silver Springs. Meervoud. Ja. En jij appt ons?
2: Ik app je 0 keer.
0: 0 keer?
2: Silver Spring.
0: Ja, Silver Spring hoorden we wel. 1 keer,
2: maar
0: sommige mensen zeggen het.
2: 0 keer,
0: ja. Nou, we gaan even kijken of dat. Dat is goed. Helemaal mooi. Kijk eens aan. Jij krijgt de Radio Gelderland wekker, klok, oplader, alles in één opgestuurd van ons. En jij mag een heel jaar rondlopen en aan mensen vertellen dat jij de eerste winnaar bent van het alle 1300 goedspel editie 2026.
2: Dat is hartstikke leuk.
0: Dat is heel leuk, ja.
1: Titelturven.
0: En dankjewel voor het meespelen. Wij gaan even naar Berend.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Berend van Strapen van Weerplaza. Goedemorgen. Wat voor weer krijgen wij vandaag?
3: We krijgen vandaag typisch herfstweer. Het, het weerbeeld is inmiddels natuurlijk omgeslagen. Dat hebben we gisteren ook al wel gemerkt. Maar ook vandaag, als je naar buiten gaat nu, is de paraplu zeker raadzaam om mee te nemen. Temperatuur op dit moment rond de graad of 9. Ook vanmiddag blijft het gewoon grijs, regenachtig. Stevige wind ook daarbij vanuit de westelijke richtingen. Dus het is een dag om lekker binnen te blijven als je niet naar buiten moet. In de loop van de middag krijgen we dat te maken met temperaturen die nog verder gaan oplopen naar een graad of 14 à 15. Helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar, maar natuurlijk wel een stuk minder warm dan de voorgaande periode. Einde van de middag, dan wordt het even wat droger, maar vanavond volgen dan nieuwe buien vanuit het westen. En dat gaat ook alweer om stevige buien. Ook flink wat wind daarbij. Het is vandaag echt een wisselvallige dag met echt typisch herfstweer.
0: Ja, Berend, dankjewel. Wij gaan door met 1290 in de lijst van alle 1300 goed. Niet een van de allergrootste Golden Earring hits, maar wel eentje die tot nummer 11 schopte in 1994 in de top 40.
4: Dreaming about the future and drinking on the past.
0: Dit is Hold Me Now.
4: Thinking about the things that have been forgotten.
0: In alle 1300 goed.

0: The Golden Earring en Hold Me Now op Radio Gelderland. Het is 6:54. Goedemorgen.
1: Ja, en 6:54 zijn nog heel wat mensen wakker. Want Willy die reageert om in wat oud-Hollandse woorden te zeggen. Vind ik de komende 10 dagen top 1300. Enig. Jovel. Puik. Formidabel. Dolletjes. Goed van Willy. Geweldig.
0: Groetjes terug, Willy. Stasja Otte uit Wurt en Petra Schraap stemden onder andere nog op Golden Earring. En Remco de Reus uit Uddel en Paul Gevink uit Doesburg stemde op deze. Emerson, Lake en Palmer. En Peter Gunn op 1289. Een van de 10 nieuwe binnenkomers die we dit uur hebben gedraaid al op Radio Gelderland. In de leukste lijst met de smaak van Gelderland. Peter Gunn nu.
2: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake en Palmer.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeelhuisjes.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
6: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
5: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
7: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren. Dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
5: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Geen verkeersinformatie. Het eerste uur van alle 1300 goed zit er alweer op. En we gaan door met reclame, denk ik.
9: Iris-demol.nl. Okay.
10: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl. Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
10: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: voor minder. Simpel.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
20: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
21: Alle 1300 goed. Met Frank van Dijk.
22: Juist. Dag 1, uur 2. In het eerste uur hadden we 10 nieuwe binnenkomers. Dit uur heb ik er in elk geval 7 die nieuw zijn. Dit is de 1 van. Op 1288.

0: Morgen, 10 minuten over 7. Vrijdag 9 oktober, tweede uur van alle 1300 goed. Wij gaan verder vanaf nummer 1288 dit uur richting 1280. En ook hier zie je meteen hoe zo'n nieuwe editie de boel weer door elkaar kan schudden. Want vertrouwde namen keren terug, andere platen maken ineens een flinke sprong of een duikeling. We komen muziek tegen die vorig jaar nog helemaal niet in de lijst stond. Kortom, de 1300 is nog maar net onderweg en er gebeurt nu al van alles. Frank en Frits hier, we gaan door met alle 1300 goed. De weg naar nummer 1 is nog heel lang, 10 dagen om precies te zijn. Dat betekent dat we onze draaiboeken, onze agendas hebben schoongeveegd voor jouw muzieksmaak. En we spelen 1 in hetzelfde spel, 10 dagen lang. Dat is titelturfer, dus geen platenlicht zometeen. Deze vrijdag is het bewolkt en regenachtig met de meeste neerslag in het westen van Gelderland en de middagtemperatuur zo rond de 14 graden. Dat we de dag wel goed geïnformeerd willen beginnen, krijg je nu wel een greep. Maar dat geldt dus nieuws voor mij. Als je bijvoorbeeld gistermiddag bij de McDrive in Arnhem was om een hamburger te halen, kon je zomaar in een grote controle belanden. Politie, Belastingdienst en douane hadden 45.000 euro op en namen 12 auto's in beslag. 10 bestuurders werden rechtstreeks uit de driverij geplukt. Voor hen dus geen leuke Happy Meal verrassing, maar iets anders. Wonen is vandaag een groot onderwerp in de kranten. Volgens het FD verkopen nieuwe huizen steeds lastiger omdat je er al lang op wacht en bouwen en lenen duurder is geworden. De Telegraaf rekent uit dat nieuwbouw zo'n 40.000 euro meer kost dan een bestaand huis. Het AD, de Gelderlander en de Stentor vertellen het verhaal van Pieter, 64, die zijn baan verloor en op straat belandde. Zaterdag demonstreert hij tegen de woningnood, want volgens hem gaat de dakloosheid vooral over een gebrek aan betaalbare huizen. De Gelderlander zet vraagtekens bij het verhaal van de Arnhemmer Willem Wilbrink, 99, die geldt als de laatste Nederlandse overlevende van Dachau. 2 onderzoekers vinden in de kampadministratie geen enkel spoor van hem. Geen andere gevangene noemt hem ooit en sommige gebeurtenissen die hij beschrijft zijn volgens hen aantoonbaar niet gebeurd. Wilbrink zelf houdt vol dat hij er wel was. En in Amsterdam-Noord zitten de bewoners van een flat al weken met de deur dicht, want hun balkons worden overspoeld door kleine vliegjes. De woningcorporatie heeft zoiets nog nooit gezien en zelfs de ongedierte bestrijden krijgt ze niet weg. Nu proberen ze het met speciaal gaas, dus voorlopig is het daar vooral binnen zitten en hopen dat de vliegjes er zelf ook genoeg van krijgen.
1: Ik word er helemaal stapelbezokken van. Het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En het zijn er echt honderdduizenden, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
0: Ja, het ziet er gewoon zwart van de vliegjes. Door met 1287 in de lijst. Die is dus 405 plekken gedaald, hè? Uit Nijmegen, de Frank Boeijengroep. Dit is Contact. En volgend jaar wat vaker op stem op deze plaat, man.

0: and it's gonna be 500 miles op 1286. En als je op radiogelderland.nl of op alle 1300goed.nl kijkt, dan kun je de hele lijst nalezen. En zie je dus dat Frank Boeien is gezakt naar 1287. Hans die zegt erover, wellicht gaat het Boeien helpen als hij op 18 oktober komt optreden op het nummer weer te laten stijgen voor volgend jaar. En 500 miles dus op 1286, een van de nieuwe binnenkomers, onder andere opgestemd door Alfons Wagener uit Aalten en Freek van Aragon uit Epe.
1: Ja, en de grootste daler van dit blok gaan wij nu draaien.
0: Oh.
1: Vorig jaar stond hij op nummer 506, nu zakt hij bijna 800 plaatsen naar 1285. Daar komen we nu. Veel mensen kennen hem zonder de titel te weten, want het is de openingsmuziek van de tv-serie Big Little Lies. En wij draaien gewoon de hele versie van bijna 10 minuten.
0: Oeh.
1: Dus nou ja, schenk nog maar even een kopje koffie in, zou ik zeggen.
0: Ga ik doen. Ook voor jou. Ik heb hierop gestemd zelf trouwens.
1: Oh ja? Nou, je bent niet de enige. Ook Arie Veling uit Goor en Gerald Kamphuis uit Wenum-Wiesel, die stemden ook hierop. Dus Michael Kiwanuka, Cold Little Heart.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon. Natuurlijk, met Corendon.
7: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
11: Het is 8:03. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. 9,7 in Haafden, 10,3 in hier de gemeente Harderwijk. Het is alle 1300 goed, dag 1. Vandaag wordt het bewolkt en regenachtig met de meeste neerslag in het westen en de middagtemperatuur zo rond de 14 graden bij een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het weekend begint morgen op veel plaatsen droog met zon, maar later volgen weer buien. En Roosendaal wil fuseren met Rhede en Brummen en kiest daarmee niet voor aansluiting bij Arnhem. De kleinste gemeente van Gelderland kan financieel niet zelfstandig verder. De gemeenteraad neemt op 10 november het definitieve besluit. En een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden is gisteravond rustig verlopen. Zo'n 150 mensen kwamen naar het gemeentehuis. Vorige maand liep het een soortgelijk protest nog uit op rellen en zijn 14 mensen aangehouden, maar gisteravond ging het dus gewoon goed. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Geen verkeer, maar wel natuurlijk alle 1300 goed met zometeen nummertje 1284. En dat is er weer eentje van de Beatles. Die staan er vaak in hoor. Maar dit is wel een nieuwe in onze lijst. Eentje uit 1966. Paul McCartney wilde eens een lied schrijven dat niet over de liefde ging.
12: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
13: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
14: Winterstegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Winterstegelsenvloeren.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
21: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
22: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Alle 1300 goed. Frank van Dijk.

0: Paperback Writer van The Beatles in alle 1300 goed op 12:84. Een hele goede morgen. Het is 8:09. Het is een keer niet een liedje over de liefde. Daar had Paul McCartney zin in. En dus werd het een sollicitatiebrief van iemand die dolgraag schrijver wil worden. En het werd ook nog eens een wereldhit. Mark de Raade uit Os stemde erop. Patrick Lentzen uit Dordrecht. En Hans Wassink uit Brummen had zin in The Beatles. En hij kwam dus nieuw in de lijst. Jannie die appt ons nog, Frits, die zegt heerlijk genieten. Helaas heb ik aan het eind een afspraak buiten de regio. Maar de oortjes gaan mee, dus ik blijf op de hoogte. En ze wenst ons al een heel fijn weekend.
1: Ja, dat reikt heel ver dan natuurlijk met oortjes in je hoofd. Jij zegt net een liedje over niet over de liefde.
0: Ja.
1: Dit is een geweldig liedje over de liefde. Zelfs iemand die liefde wil. En het een geweldige hit was waar ik op zou gestemd hebben. Je veux d'amour van Remel van het Groenewoud. Ken je die nog?
0: Zeker.
1: Geweldig. Hij zingt hier Frans, maar het is niet helemaal een compositie van hemzelf. Je veux de l'amour is gebaseerd op het gelijknamige nummer van de Canadese zanger Robert Charlebois. En Raymond's versie verscheen in 1980 en haalde hier bij ons in Nederland alle hitlijsten eigenlijk. En Linda van Ede uit Arnhem en Sylvia, ook uit Arnhem, wilden deze heel graag horen.
0: Op 12:83. Je veux l'amour.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Je veux l'amour van Raymond van het Groene Woud op 1283 in alle 1300 goed maakt het precies 7:45. En wij gaan naar een nieuwe binnenkomer. We hebben veel nieuwe binnenkomers. Eigenlijk alleen nog maar nieuwe binnenkomers dit uur. Straks nog Alice Cooper en Yves Berendsen. Maar nu Tame Impala. Nieuw dus in alle 1300 goed. En het werd bij de collega's van 3 voor 12 uitgeroepen tot Song van het Jaar in 2015. Dit is Let It Happen. 1282.

0: die zegt: het is het lijflied van mijn dochter en mij. We hebben veel met elkaar doorstaan. En Let It Happen is het lied dat ons altijd weer kracht geeft. Je hoorde hem op 12.82 in de lijst. Tijd voor het weer. Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat voor weer krijgen wij vandaag?
1: Ja, de herfst heeft zijn intrede gedaan. Het wordt echt een typische herfstdag met eigenlijk een komen en gaan van buiensystemen vanuit het westen. Op dit moment is het wel regenachtig in Gelderland. En temperaturen rond een graad of 9. Nou, vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 13 tot 15 graden. Ook een beetje aan de frisse kant. Flink wat wind erbij ook uit westelijke richtingen. En vanavond gaat die wind er zelfs nog een schepje bovenop doen. Krijgen we dan te maken met pittige buien, kunnen er wat windstoten voorkomen. Dus het is vandaag echt een wisselvallige en onstuimige herfstdag. En ook morgen en het hele weekend eigenlijk staat toch wel in het teken van een wisselvallig herfstachtig weertype. Met toch wel lage temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Berend, dankjewel. Tot over een uurtje, dan praat je ons erbij. Op 12.81 vinden we Alice Cooper in de lijst van alle 1300 goed. Waarin hij het gevoel wilde vangen van misschien wel de mooiste minuten uit een kinderleven. Dat zijn die allerlaatste minuten voordat de schoolbel klinkt. En de zomervakantie begint. School's out! En je hoort echt een groep schoolkinderen meezingen, hè? 12.81 in alle 1300 goed. Stefan Gerrits uit Elst, Cecile uit Westervoort en Wim Meijerink uit Arnhem onder andere. Bedankt voor je stem op Alice Cooper. Het is 9 voor 8. Goedemorgen.

Out, de bel gaat. Alice Cooper, 12:81. En wij sluiten dit uur af met wederom een nieuwe binnenkomer. Yves Berendsen, die had met Terug in de Tijd natuurlijk een enorm succes. En Droom jij ook over mij vannacht? Staat voor het eerst in alle 1300 goed. Mede te danken aan Inge Hofs uit Hummelo en Priska de Geest uit Deventer.

0: op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
9: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
8: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
10: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
8: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 6 minuten. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven 10 minuten. Op de N322 beneden Leeuwen en Nijmegen tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk 6 minuten. En op de N325 Nijmegen richting Arnhem tussen Huissen en knooppunt Velperbroek door een ongeluk 4 minuten extra reistijd.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit.
14: Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Betting wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
15: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
16: Oh nee, verzekering...
15: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
16: Oh, wil ik wel.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
21: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
22: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Gelderland. Alle 1300 goed.
11: Uur 3, dag 1.
24: Met Frank van Dijk.
11: Dick van den Oudenaar uit Vaassen, Johan van Beek uit Apeldoorn. Daar is hij dan, je hebt erop gestemd. Stevie Wonder.

Ach, Stevie, hij is nog gedaald ook. 344 plekken omlaag. Van 935 terug naar 1279. In alle 1300 goed. Het Isn't She Lovely van het album wat hij viert dit jaar met een tournee. Eind deze maand staat hij ook hier in Nederland. Een hele goede morgen. Het is 8:08, het derde uur deze ochtend. Van alle 1300 goed. Stevie Wonder heeft afgetrapt, dus we krijgen nog Barbara Streisand met You Don't Bring Me Flowers. Samen met Neil Diamond stond vorig jaar nog op 140. Die vinden we zometeen al terug. En Tom Petty en de Platters, die leveren ook flink terrein in. Maar liefst 6 platen in dit rijtje stonden vorig jaar helemaal niet in de lijst. Dus we hebben ook weer nieuwe binnenkomers. Genoeg beweging dus, dat is mooi. Deze vrijdag is het bewolkt weer, regenachtig, met de meeste neerslag in het westen van Gelderland. En de middagtemperatuur zo rond de 14 graden. Maar omdat we deze vrijdag ook gewoon goed geïnformeerd willen beginnen, krijg je nu een greep uit het Gelders nieuws van mij en de ochtendkranten. In Wageningen werden bewoners vannacht wakker van een sterke vervlucht. En dus kwam de brandweer kijken. De buurman bleek aan het verbouwen te zijn en had vlak voor zijn vertrek de trap nog even met tinner schoongemaakt. Het advies is nu ramen open daar. De Stentor rijdt mee met de politie in een touringcar. Vanaf die hoogte zien agenten precies wie op de A1, de A50 en de A28 op de telefoon zit te appen. Dus zie je straks een bus naast je rijden, zwaaien mag, appen liever niet. Verder in de kranten, de Gelderlander en de Stentor schrijven over angst voor een tweede over Asselt. Bij een drugsonderzoek waarin de naam van Bolle Jos opduikt. Naast alweer die van Jan G. uit over Asselt zelf. NRC en de Volkskrant hebben het over Anne Carson, de Canadese dichter die net de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. Zij is ook kenner van de oude Grieken en Romeinen en speelt in haar gedichten met de eeuwenoude verhalen alsof ze gisteren zijn geschreven. En vanavond spelen de Leeuwinnen een belangrijke wedstrijd op weg naar hun WK. De Nederlandse competitie is misschien niet zo heel sterk, maar volgens de Volkskrant groeit er wel veel jong talent door. En het AD meldt dat een van die talenten vanavond haar debuut kan maken. En in Barneveld wordt vandaag de cast gepresenteerd van de nieuwe musical Flodder, gebaseerd op de allereerste film. Die neemt dan de plek over van de musical 4045. Dus na de oorlog krijgt Barneveld een heel ander soort strijd. Die van een ontembare familie in een keurige villa-wijk. De buren in Barneveld zijn gewaarschuwd. De Flodders komen eraan. Wij gaan in alle 1300 goed naar 1278. Meer dan 800 plekken dus gezakt. Tom Petty en de Heartbreakers. Into the Great Wide Open.

0: Breakers Into the Great Wide Open op 12.78 in alle 1300 goed. Het is bijna 8:15. Goedemorgen, Tom Petters. Wat grappig. Op Tom Petty, Tom Petters, Martin Dijk uit Den Bosch en Liesbeth van der Brand uit Dronten hebben hierop gestemd, Frits.
1: Ja, en er komt nu een nieuwe binnen in de lijst.
0: Ja.
1: In 1994 pakte de Zweedse groep Rednecks een oud Amerikaans volksliedje en zette daar een flinke dancebeat onder. Met viool en al die fiddles en van alles dat soort dingen. Een rare combinatie, maar het werd daardoor wel een gigantische wereldhit die op geen enkele bruiloft meer ontbrak. Geertje Sanders uit Arnhem en Peter Vonk uit Teugen, die stemden erop. En 30 jaar later weten we nog steeds niet waar die Joe nou vandaan komt. Rednecks.

0: come from Katna Joe.
1: Toen wij nog cd's draaiden in de auto, hadden we zo'n verzamel-cd, daar stond die op, Rednecks en Katna Joe. En dan gingen de kinderen, toen ze nog klaar waren, op de achterbank heel erg goed op. Die zaten echt te stuiteren en te springen. Dus het is voor mij ook een beetje nostalgie. 1277 was dat. Inmiddels draait 1276 al. Uit 1998 is dit Massive Attack. Onder andere opgestemd door Arie Bombari, goeie naam, uit Utrecht. En onze sportcollega Jan Sommerdijk, die iedere maandagochtend het voetbal voor ons samenvat en andere sport, heeft ook gestemd op Massive Attack. Nieuw in de lijst gekomen dankzij die stemmen, met de betoverende stem van Elizabeth Fraser van Cocteau Twins. En Teardrop, dit nummer, kreeg later nog meer bekendheid, omdat de instrumentale opening jarenlang is gebruikt als herkenningsmuziek van de serie. Inderdaad, House. Die heb ik nog steeds niet helemaal afgekeken trouwens, die serie. Ik krijg er gelijk weer zin in door de muziek. 1276.

0: Massive Attack en Teardrop in alle 1300 goed op 1276. Op 1275 een nummer uit 1983 van het album Speaking in Tongues, maar vooral bekend geworden door de concertfilm Stop Making Sense. The Talking Heads en Slippery People. Ik heb deze film gezien, deze concertregistratie, Frits. Geweldig. Heb jij hem ook al gezien?
1: Ja, blijft ook geweldig. Hier zou ik ook wel op gestemd hebben. Dus Frits Klei uit Arnhem, Petra Schaap uit Bruchem, Jan Ginning uit Lienen en nog veel meer hebben gestemd op
0: Slippery People.

0: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon. Natuurlijk, met Corendon.
4: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Het is 8:30. Goedemorgen. Je luistert naar alle 1300 goed op Radio Gelderland. In de Laar is het 9,6. In Rhenoy 10,2. Het wordt vandaag bewolkt en regenachtig met de meeste neerslag in het westen. En een middagtemperatuur zo rond de 14 graden bij een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het weekend begint morgen op veel plaatsen droog met zon, maar later volgen meer buien. Een bezoek aan de Mac Drive bij het Gelredome in Arnhem is voor zeker 3 automobilisten duurder uitgevallen dan verwacht. Tijdens een grote controle bleken ze openstaande schulden bij de Belastingdienst te hebben en werden ze na het ophalen van een bestelling naar de controleplaats begeleid. En vreemde lucht heeft vannacht voor onrust gezorgd bij de bewoners aan de Kees Mulderweg in Wageningen. De brandweer ontdekte dat de sterke tinnerlucht uit een naastgelegen woning kwam, waar de bewoner tijdens een verbouwing kort daarvoor een trap met tinner had schoongemaakt. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen 8 minuten. De A12 Duitsland-Arnhem tussen Oudijk en Duiven 5 minuten. Een uur vertraging door een ongeluk op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen het Gelredome en het knooppunt Velperbroek staat 5 kilometer stil. 2 rijstroken zijn dicht. Dat is geen handige timing zo op de vrijdagochtend. En de N318 Varsseveld-Winterswijk tussen Varsseveld en Bredevoort 6 minuten vertraging over 2 kilometer.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar Dexcom.com/proefsensor.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ga naar Dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Alle 1300 goed.
5: Goedemorgen.
13: Frank van Dijk.
5: 12.73 zijn we inmiddels beland. 805 plekken gezakt. Rock'n'roll uit Arnhem en omgeving. Dit is Long Tall Ernie and the Shakers. Ze lieten zich inspireren door de jaren 50 en 60. Dit is Get Yourself Together. Gestemd.

0: Ja, en zo gaat dat pianotje nog heel lang door, volgens mij.
1: Mooi hoor.
0: Ja. Dit was UK met Rendezvous 602. Ook weer een nieuwe binnen in de lijst trouwens. Eind jaren 70 een soort supergroep uit progressieve rock... met van die hele lange, ingewikkelde nummers... en muzikanten als John Wetton en Eddie Jobson. Maar ja, na twee albums was het alweer voorbij, hadden ze er geen zin meer in. Maar juist daarom koesteren liefhebbers, zoals liefhebbers als Anton Meijer uit Arnhem, Jan van Brakel uit Heteren en Jasper Toet uit Fluitenberg, die genieten er erg van. En dit nummer ging over een afspraakje met iemand die met de trein van 6:02 aankomt. Ja, die hebben wij vanochtend dus gemist.
1: Die hebben wij gemist, ja, dus zaten we hier in de studio. 12:72 hoorde je, maar op 12:71 hoor je Cliff Richard, die met zijn vrienden in een dubbeldekkerbus dwars door Europa rijdt in de gelijknamige film uit 1963. Maar die dubbeldekker die gaat wel bergafwaarts, want in de eerste editie van alle 1300 groeten reden ze nog op 423 en nu dus op 12:71. Summer Holiday. Cliff Richard, Mini Verheij uit Ruurlo. Daar is die. En Alex Hubers, ook uit Huissen. Voor jou is deze dus.

0: Radio Gelderland zijn ze deze week alle 1300 goed. Dus deze ook.
1: Ja, en deze zie je op 1270 dus in de lijst. München en Vrijheid met 1000 Mal Du. Ook nieuw in de lijst. Een flinke dosis jaren 80 Duitse pop. Lekker hoor.

0: Berlijn bestaat echt, hè? Münchener Vrijheid van Thousand Mile Dew. Het is München Vrijheid, een echt plein in München. Dus het is 9:10.
1: Ja, 9:10.
0: Ja, wat wou je zeggen?
1: Ik heb een appje binnen. Kan dat nu?
0: Of natuurlijk.
1: Het gaat niet over het weer, maar het is Aline Hoogheide schrijft. Goedemorgen Frank, welk woord had jij vandaag in de Dikke van Dijk? Ze heeft hem gemist, want ze moest haar plastic afvalzak buiten zetten.
0: Ja, Aline, we hebben geen Dikke van Dijk tijdens alle 1300 goed. Dus je hebt niks gemist, dat wel.
1: Dat is wel lekker.
0: Dat is wel lekker.
1: Ja, okay. Maar dan een woordje minder.
0: Ja, goed nieuws en slecht nieuws een beetje samen. Ja. Oké, dankjewel. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Frank.
0: Het weer van Weerplaza, wat krijgen we vandaag?
2: Het is op dit moment tijdelijk wat rustiger geworden. Het is op de meeste plekken droog. Hier en daar wel een spatje regen. Maar er gaat snel weer verandering in komen. Want vanuit het westen krijgen we vandaag te maken met meerdere buiensystemen. Af en toe gaat het stevig doorplensen. Vooral in de loop van de middag. En vanavond is dat het geval. Dan trekken echt stevige buien over de provincie. En er staat ook flink wat wind uit westelijke richtingen. Temperatuur vanmiddag tussen de 13 en 15 graden. Dus het is echt wel een beetje een wisselvallige. En ook enigszins een onstuimige herfstdag waar we vandaag mee te maken krijgen. Een dag om lekker binnen te blijven. En ook morgen staat er al in het teken van wisselvallig herfstweer. Komen en gaan van buien. Wel wat meer droge momenten dan vandaag. Af en toe zonnetje. Maar met een graad of 14 en opnieuw flink wat wind is het ook aan de frisse kant voor de tijd van het jaar.
0: Berend, dankjewel. Wij gaan naar 12:69 met de grootste daler van dit uur. Barbara Streisand en Neil Diamond. Ze hebben het nummer eerst afzonderlijk opgenomen, maar toen was een Amerikaanse radiomaker die monteerde die versie samen. En dat werd zo populair dat ze besloten, weet je wat, we gaan het gewoon echt als duet opnemen. Dus min of meer op de radio geboren dit. En opgestemd door Marijke Hoogestein uit Overasselt. You Don't Bring Me Flowers.

0: neem nooit meer bloemen voor me mee. Leslie Hopman uit Harderwijk stemde er ook op. 1269, You Don't Bring Me Flowers. Barbara Streisand en Neil Diamond. Ik heb er nog eentje, dan geef ik het stokje door aan collega Rob Kleijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat straks door met 1267. 1268.
1: Dat is dan deze.
0: Die mag ik nog even doen.
1: Juist.
0: Het nummer en ook vooral het tv-optreden waarin hij hem voor het eerst deed. The Moonwalk.
1: Oh, is dat deze?
0: Ja. Michael Jackson en Billie Jean. André Piels uit Wiegen. Walter Pistorius uit Lexmond. Bedankt voor jullie stem. Deze staat voor het eerst in alle 1300 goed. Het is een nieuwe binnenkomer.
1: Nou, prachtig toch? En dan de Moonwalk. Doe maar thuis mee lekker.
0: En veel plezier met Rob zometeen. In alle 1300 goed.

0: Goedemorgen.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenters Tegels en
8: Vloeren.nl. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle. En duiven.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
12: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
11: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
13: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
11: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. En dan de verkeersinformatie. A12, Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven. 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elde en knooppunt Velperbroek 6 kilometer. Maar wel een uur vertraging komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Je kunt omrijden via de A15, A50 en A12.
0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
16: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
15: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
17: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
22: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
24: Alle 1300 goed.

67, de Beatles. En alle 1300 goed, hier op Radio Gelderland. Prachtig plaatje, lief plaatje, zegt Els. Het liefste misschien van de Beatles. En de Beatles zijn hofleverancier, hè? Je weet het. We luisteren met z'n allen en genieten met z'n allen van alle 1300 goed jouw muzieklijst, want jij hebt gestemd. En dit is dus eigenlijk de stem en het geluid van Gelderland. Van 1267 gaan we naar 1266. En Marianne zegt, toen was het Songfestival nog heel gewoon, toch? Klopt. In 1973 was dat. Mochedades. RS.

Vorig jaar nog 892, nu 1256. Ze zakken wat, maar ze staan wel mooi in de lijst. Juist, de Tales of a Clown van Smokey Robinson. Je luistert naar alle 1300 goed, jouw muzieklijst hier op Radio Gelderland. En de volgende plaat, ja, die gaat over een park dat eigenlijk, toen het liedje gemaakt werd, niet bestond. Maar in de volksmond wel, want Ichiku Park, daar heb ik het over. Dat gaat eigenlijk over brandnegels die in een parkje stonden, waar de bandleden altijd een beetje speelden en waren met z'n allen. En als je dan door die brandnetels liep, loop.

het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed, hier op Radio Gelderland.

Ah, de Rubettes, ook te vinden in onze lijst. De Sugar Baby Love. En je hebt heel lekker kunnen stemmen op die lijst. En je hebt ook allerlei motivaties kunnen toevoegen aan de lijst. En volgens Yolanda is die van Aerosmith het allermooiste liefdesliedje ooit. I don't wanna miss a thing. Op 1262 in alle 1300 goed.

Twee jaar geleden op 1224, vorig jaar 785 en nu weer op 1262. Maakt het nummer dan wat uit? Zeker niet voor Jolanda, die zegt het allermooiste liefdesliedje ooit. Maar daar kan ik helemaal in mee, hoor. Als je de top 5 van liefdesliedjes kunt maken, dan Aerosmith kan erin. Jan en Arie, allebei voor Roger Whittaker. The Last Farewell.

Rietje Kwakman. En aan de naam hoor je al, dat is Edam Volendam. Ik hou van jou. 1984 deed ze mee aan het Songfestival voor ons. En in 2026 staat ze gewoon op 1260. Nieuw in alle 1300 goed. En van 1260 gaan we naar 1259. Die Edgar Winter Group. Ook van harte welkom. Nieuw in de lijst.

0: Edgar Winter Group, nieuw in de lijst. Met Free Ride. Je luistert naar alle 1300 goed op Radio Gelderland. Er is ook wat te winnen, hè, in alle 1300 goed.
1: Titelturven.
0: Juist. Kan niet simpeler, het spelletje. Titelturven zegt alles eigenlijk. We gaan zo meteen een plaat draaien. En jij moet turven hoe vaak de titel van de plaat gezegd wordt. En die app je dan. Of mail je dan naar studio@gld.nl. Of appen gaat via 06-22-22-1342. Titelturven dus doen wij met de volgende plaat. Die is van Suzanne en Freek. En de titel heet 100 keer. Dat is de officiële titel. En je kunt gaan zoeken op het internet. Want er zijn best sites die dat al lang een keer hebben uitgevogeld. Denken ze. Wij draaien 100 keer. En het plaatje dat wij draaien, dat moet je titelturven. Dus misschien dat het er eentje meer is of minder is dan die door de internet boys en girls is geturfd. Titelturven dus. Suzanne en Freek, 100 keer. Hoeveel keer zeggen ze 100 keer? Als je dat hebt geturfd, dan ga je dat mailen of appen. Je zijn Suzanne en Freek. 100 keer.

0: Suzanne en Freek. 100 keer, maar ja, dat is het dus niet, hè?
1: Titelturven.
0: Nee, want dit was de titelturvenplaat. Hoe vaak heb je titel gehoord, de titel 100 keer, in Suzanne en Freek? Dat kan jou een hele lekkere prijs opleveren. Maar dan moet je wel even het goede aantal doormailen, studio@gld.nl, of even doorappen. 06-22-22-13-42. Daar krijg je twee plaatjes de tijd voor. En de eerste is deze van Bruno Mars.

0: boy and half a man. Ja, daar kun je allebei niks mee, zeggen dan de dames. Ja. Twee platen daarvoor hadden wij Suzanne en Freek met 100 keer. En daar speelden we Titelturven mee.
1: Titelturven.
0: En Florence, een goedemorgen. Florence?
2: Ja?
0: Ja. Jij had getitelturfd, hè, toch?
2: Ja, zeker. Ik heb netjes meegeteld met mijn vingers in de lucht.
0: Was het moeilijk?
2: Nee, het was niet moeilijk, maar je moet gewoon je focus erbij houden.
0: Ja, that's it. En waar kwam jij dus toen op uit?
2: Ik kwam op 11 uit.
0: Ja, helemaal goed. Ben je wel? Ja, mooi. Heb je ook, je hebt ook ingezonden? Ja. Met de lijst? En jouw platen ook al tegengekomen?
2: Oh, of de top dingen. Ik heb hem dit jaar nog te laat, dus helaas.
0: Nou, dan heb je ook geen ontbijt kunnen winnen. Maar je kunt wel genieten van de lijst. Waar zit je zo qua muziek? Wat is jouw...
2: Ja, ik ben eigenlijk heel divers. Zowel rock als opera, als disco, als soul en funk. En een beetje van alles.
0: Oh, dat is wel lekker dan. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, je zou maar één muzieksoort echt helemaal alleen maar kunnen velen. Dan heb je natuurlijk een wat beperkte leven, hè, wat
2: wel terecht. Ja, dat weet ik niet. Misschien heb je een andere uitgebreide, weet ik veel.
0: Muzikaal gezien, hè, ben je dan beperkter.
2: Maar ik vind zelfs Zij Dronk Oranje met een Rietje leuk. Dus,
0: Ja, nee, daarom. Dan kun je van alles genieten ook. Wat is genieten voor jou?
2: Genieten? Even stilstaan bij jezelf.
0: Ja.
2: Op een goede manier ontspannen en
0: Was de laatste vraag die jij je gesteld hebt dan, toen je even stilstond bij jezelf?
2: Wat wil ik?
0: Wat was het antwoord?
2: Dat ik het niet wist.
0: Dat is ook een antwoord, hè, toch?
2: Ja, zeker. Ja, daarom, zeker. Ja. Dat biedt perspectief en mogelijkheden.
0: Juist, kijk, dit is een optimist. Bij jou is het glas altijd half vol. Ja, ja.
2: Zeker.
0: En je krijgt nog een mooie prijs van ons.
2: Nou, wat fijn, leuk.
0: En je mag ook gaan luisteren naar Fever Dream van Alex Warren. Want die staat op 12,55. Dus die vind jij ook gewoon best te doen. Toch?
2: Lekker.
0: Dacht ik wel. Florence, dankjewel. En een mooie dag.
2: Ja, jij ook, dankjewel, Rob. Doeg.

0: Ach, Alex Warren, Fever Dream. Ja, die heb je ook wel eens van die dromen waarvan je 's ochtends denkt... blij dat het een droom was. Beert van Straten, die zit klaar om ons te vertellen... dat het een beetje regenachtige dag wordt, denk ik.
1: Dat klopt zeker, Rob. Ja, het wordt ook een beetje een onstuimige dag vandaag. Op dit moment flink wat bewolking. Hier en daar ook een spatje regen. Maar die regen stelt nu nog niet heel veel voor. Maar gedurende de dag zien we dat we te maken krijgen... met stevigere buien vanuit het westen. Gaat het af en toe echt stevig doorplensen. En ook die wind die blijft ook echt flink doorwaaien. Af en toe een windkracht 5. Misschien soms zelfs in de open gebieden zelfs een windkracht 6. Dus het wordt een beetje een onstuimige dag vandaag. Met dus ook flink wat regen dat hier en daar naar beneden komt. Vanavond ook nog eerst stevige buien. En zelfs kans op windstoten tot 70 km per uur. In de loop van de avond wordt het dan droger vanuit het westen. Gaat het opklaren. Maar helemaal droog wordt het vannacht niet. Bij een minima die naar uitkomen rond de graad of 10. En ook het weekend staat er wel in het teken van een wisselvallig weertype. Vooral zaterdag veel buien, flink wat wind. En vanaf zondag wordt het wat droger. Met geleidelijk weer wat hogere temperatuur.
0: Ja. En waar gaan we dan weer naartoe?
1: Nou, dit weekend schommelen we zo rond die graad of 14. Maar begin volgende week zien we dat de temperatuur op kan lopen... naar zo'n 16 graden op maandag. En dinsdag of woensdag kan het zo'n 17, lokaal misschien 18 graden worden. Zien we de zon weer geregeld. En wordt het eigenlijk gewoon weer best wel vrij buiten weer van tijd tot tijd.
0: Ja, zomers niet, hè, toch?
1: Nee, zomers niet meer. Nee, dat hebben we inmiddels echt wel achter ons gelaten. Maar een graadje of 18 zonnetje erbij is ook helemaal niet misselijk natuurlijk.
0: Berend, dankjewel.
1: Doei doei.
0: Yo, en van Berend, weer terug naar de lijst. Oh, nee. Terug naar de lijst, zei ik. Ho. Want we hebben nog een prachtige plaat staan. En dat is niet de minste. Nee, dat zijn er twee bij elkaar. Karat en Peter Maffay. Über sieben Brücken müsst du gehen. 12:24.

0: 1254 karaten per tamafa über Siebenbrücken. Zometeen na tienen weer door met alle 1300 goed.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: 80 jaar de taart vast aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
10: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ismaël, dankjewel. verkeersinformatie. Er is één melding op de A325. Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek 6 kilometer. Maar het staat behoorlijk vast, want een uur vertraging komt door een ongeluk daar. De weg is dicht. Omrijden, als je naar Arnhem moet, kan via de A15, A50 en A12.
13: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit, met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
14: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Alle 1300 goed.

0: Forgettable Fire van U2 op 12.53. In onze lijst, alle 1300 goed. Onze lijst, want we hebben allemaal gestemd. En dan is er deze lijst uitgekomen. Alle 1300 platen zijn echt Gelders ondertekend. En dan zie je dus, want het geluid is van Gelderland, duizenden stemmers. Dus we hebben wel een populatie die toch wel hout snijdt. Het is niet zomaar uit de lucht gepakt. En dan kom je dus ook tegen dat André van Duin met La Bohème gewoon een prachtige plek heeft op 12.52. Vorig jaar op 390. Maar houdt zich mooi staande in de lijst. André van Duin houdt zich altijd staande. Altijd en overal. Ook op 75 jaar televisie. Maar ook op de radio. Ook op alle nieuwe platforms. André zal altijd zijn.
1: Dit gaat over een tijd, een lang vervlogen tijd, die ik niet ben vergeten. Als beginnend kunstenaar, weinig talent nog weliswaar. Een koude zolderkamer, met een bed, een tafel, twee kapotte stoelen.

met de dag. Het was soms een hard gelach als er geen geld was om te eten. Voor een appel en een ei verkocht ik dan een schilderij. Dan hadden wij weer brood, wat kaas en rode wijn. De kachel kon weer branden.

ik er voorbij. Het is nu anders dan toen wij er onze liefde samen deelden. Die zolderkamer van weleer. Ons oude huis bestaat niet meer. Betonnen dozen op elkaar, niets meer te vinden waar ik jou.

0: 60 in onze lijst, alle 1300 goed. Marianne en Sylvia stemden hem onder andere erin. Wat wil je eigenlijk nog meer, zegt Sylvia. Als je de Rolling Stones hoort met Fool to Cry. Ja, nou dan wil je misschien 1250 horen. Nou, part trio, dat ja, toch geregeld wel te horen is op Radio Gelderland. We hebben namelijk één grote fan onder onze DJ's, Erik van den Berg. Ik heb het over het cocktail trio. Ja, allemaal overleden. Maar wel een indruk achtergelaten. Op een kangoeroeiland. 1250 in alle 1300.
1: Dit is het geluid van een haastige kangoeroe. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
2: heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heeft die Henkie gezien?

Het cocktailtrio. Met de kangaroekind. Op een kangaroe-eiland. Het is bewerking hè, van een Australisch liedje. Tie Me Kangaroo Down. Het kwam in de top 10 in Nederland. En ook in alle 1300 goed. In die top 10 was het door het 1961. Nu is het 2026. Ja, we beslaan enorm veel tijd met onze lijst. We gaan inmiddels naar bijna 3 generaties toe die luisteren naar Radio Gelderland. Maar we hebben ook artiesten die gewoon heel veel tijd meegaan. Paul McCartney is ook zo'n wonder wat dat betreft. Vanaf de 60's tot en met vorig jaar, dit jaar. En in 2005 Jenny Wren. Ook in de alle 1300 goedlijst.

Ah, lekker relaxed wandelen met Mick Jagger en Peter Tosh. Kan allemaal in alle 1300 goed. Don't look back. Vorig jaar nog 770, nu 1248. Ja, en de volgende, dat is dan 1247. Is die dan beter? Meer geliefd? Wel meer opgestemd, dat kunnen we wel zeggen. Ger bijvoorbeeld, die zegt... Zo ongelooflijk lekker relaxed. En Jan ook. Laat maar komen, de mondharmonica. Nou, hier is die. Neil Young. Alle 1300 goed. Is al op stoom. Vanaf de eerste plaat. En dit is dus 1247.

Ah, I'll never be clever. Ja, dat wist hij wel van zichzelf hoor, Herman Brood. Van, ik zal altijd wel in dezelfde fouten blijven trappen. Maar wat maakt het uit? Ik ben ik. En daarom staat hij ook in de lijst. Ja, net zo eigenwijs als al die luisteraars van ons. De volgende, ja, als je het hebt over het leven en jou en je plek daarin, dan kom je vaak uit bij Verkoot en de Bie, toch? Ja, met een enorme kwinkslag, een enorme knipoog, maar wel met ongelooflijk mooie teksten en mooie waarheden. Zoek jezelf. Jan die zegt, iedere keer weer, toch de brok in de keel. En ook Tine zegt, als ik het hoor ga ik even zitten. Even mezelf zoeken.

Kleine stijging voor Van Koot en de Bie van 12,76 vorig jaar naar 12,45 dit jaar. Maar Karel die zegt, hoe is het toch mogelijk dat je ongeveer een kwart eeuw nadat je gestopt bent met z'n tweeën nog steeds super actueel blijft? Ja, dan was je dus wel heel erg goed. Ja, ik kan er alleen maar een streep onder zetten, Karel. Want als je herhalingen ziet, ja, het is dat de kleding laat zien dat we 30, 40 jaar geleden moeten denken, maar toch, de inhoud. Ja, mensen veranderen niet zoveel.

van Wham. Last Christmas. Zomaar 10:45 op vrijdag 8 oktober. Dat kan, hè? In alle 1300 goed. Het is een lijst samengesteld door iedereen. En daar horen ook kerstplaten bij. Wat zeg ik? We gaan nog door. Het is even een kwartiertje kerst hier op Radio Gelderland. Want John Lennon en de Plastic Ono Band hadden ook zo'n grote hit. En die komen ook gewoon in de lijst voor. Op 12:43. So

Anita en Aris stemden op Lonely This Christmas. En met z'n allen hebben we zo'n 12 minuten kerstmis gehad. Zomaar op 9 oktober, vrijdag. Ja, je ziet bijna de sneeuw al vallen, hè? Ja, zo werkt dat met muziek. En dat kan alle kanten op. Want de laatste van dit uur... eigenlijk van een legendarische band en een legendarische stroming ook. De elektronische muziek. Kraftwerk. Autobahn. Op 1241. Stap maar in. Gaan we naar 11 uur.

0: stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ismaël, dankjewel. De verkeersinformatie, de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 6 kilometer en 6 minuten vertraging.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
11: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
14: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
19: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
20: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
21: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
22: Alle 1300 goed.

Vitesse en Rosalyn. Op 1240 in onze alle 1300 goed hitlijst. Ja, ze zakken jaar na jaar een beetje weg. 2 jaar geleden 4,99, vorig jaar 9,29 en nu dus 1240. Het is 8 minuten over 11 geworden. Je luistert naar Radio Gelderland, naar alle 1300 goed. Dat is onze muzieklijst, want we hebben allemaal gestemd. En uit die duizenden stemmen is een hele prettige lijst gekomen van 1300 platen. Met ook veel nieuwe binnenkomers. Wat dacht je van deze? Van Lulu op 1239.

And the boat that I row. En dat kun je natuurlijk overdrachtelijk zien. Het bootje dat ik moet roeien, het leven dat ik moet leiden. En Lulu is tegenwoordig heel erg betrokken bij mensen die wat mentale problemen hebben en daarmee door het leven moeten trekken. Afgelopen juni stond ze in de Royal Albert Hall, daarom ook op te treden, met heel veel van haar vrienden. En dat heeft best wat opgeleverd voor de Lulu Mental Health Trust. Als je daarin geïnteresseerd bent, ga maar eens even zoeken. Lulu is namelijk nog steeds springlevend en doet van alles. 79 wordt ze komende maand. Wij gaan weer door met onze lijst. Op 1300 vinden wij ook wel een Nederlands icoon. Een icoon dat op zijn manier heel erg activistisch was. De LHBTQ ook op de kaart zetten, maar heel anders in zijn tijd. En Fred die schrijft: jammer dat dit ook weer zo actueel is, deze man dan. Zijn muziek is fantastisch, gaat alle kanten op. En Thorbeckeplein vind ik misschien wel zijn

stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg

bijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag, God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend.

we door en ik wend er maar aan. Maanden verstom je weer, plotseling kom je weer. Meestal alleen als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan 's morgens weer aan? Dan ga je weer terug.

Bekkenplein van Robert Long. Fred heeft er zijn gedachten bij, zijn motivatie bij. Voor Marianne is het gewoon een mooie plaat. En voor Joke is het een hele mooie jeugdherinnering. Nou, we gaan door met de muziek over de jongens. Van John Lennon. Arjan en Ari vinden dit moeten in de alle 1300-lijst. Beautiful Boy.

Heart. Een geweldige plaat, zegt Fred ook. Dit deed mijn haren omhoog doen. En bijna niet meer naar beneden komen. Dat is nu voorbij. Ik ben lichtelijk kaal geworden. Wilma zegt ook, top, vingers omhoog. En Els zegt, Lady Rock rocks, toch? Ja, vind je dat niet? Ja, geweldig. Wel, heel veel energie in Barracuda van Heart. De volgende is een iconische klassieker uit Duitsland. En Weijer zegt, heel mooi Duits nummer. Gerrit zegt, fantastisch. En José zegt, laat het bier maar komen. En ik hou mijn tranen binnen, maar ik ga wel heel erg hard meezingen met Freddy Quinn. Jongen, kom bald wieder. Ja, Duitse smartlap, hè? Nogal. Ook in alle 1300 goed.

Kom bald wieder. Ja, van Freddy Quinn. En Freddy Quinn, die kent natuurlijk bijna iedereen. Ook als de presentator van die prachtige show uit de Roda Hallen in de jaren 70, 80 en ook 90. Hij leeft trouwens nog, hè? Freddy Quinn is, iets meer dan een week geleden, eind september 27, 95 jaar geworden. Frans Needle heet hij. En de opvolger van Frans was Danny Christian. Die kennen we ook nog van dat Schlagerfestival. En dat was echt ook een fan van Freddy Quinn. En Danny zegt ook, ik heb geen betere voorgang kunnen hebben bij dat Schlagerfestival als Freddy Quinn. Echt een trouwe man, een loyale man en een geweldig icoon voor de Duitse muziek. Ja, zo is het wel. Ja, jongen, kom bald wieder. En nog steeds, ik weet niet of de gezondheid goed is, maar in gezondheid wel. En 95 jaar. En op gewoon 12.35 ook in onze lijst, alle 1300 goed. Nou, dat doet zo'n man ook goed. Wij gaan door dus met de lijst. En daar treffen wij Neil Young op 12.34. Rockin' in the free world.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: chen ben.
1: Lucy Electric Lucy Foon Och heet zij. En hier had ze echt een grote, grote hit mee. Scoorde alle hitparades. En nu nog steeds, hè. Ze gaat weer wat naar beneden. Van 8,33 naar 12,33. Maar toch, ze staat gewoon in alle 1300 goed. En Lucy Foon Och is nog steeds bezig. Ze is nu wel de andere kant op gegaan. Ze is een beetje gothic, een beetje rock met een knipoog. Met van allerlei bondages, militaire kleding. En heet nu Übermutter. Dat is een concept wat eigenlijk alleen Duitsers begrijpen, maar wat wel heel leuk is om ook eens op te zoeken op YouTube en daar Lucy Electric nog eens te zien. 12.33 stond ze dus in onze lijst van 2026 met Mädchen. Peter Frampton, ja, is nieuw in de lijst. Met een plaat waarvan je denkt, die hoort toch gewoon in die lijst? Baby, I love your way.
2: Thank you.
1: Op 12.32. Hier is die live.

0: Ja, dit is een van die liedjes met die slang en dat muziekinstrument. De Yapio Tube wordt dat genoemd. Dan krijg je een heel apart geluid. Prachtige plaat ook in onze lijsten. Zeer welkom. Soms heb je van die duo's, die had je niet bij elkaar bedacht. Dat was in 1984 ook, toen Henny Vrienten samenkwam met Herman Brood. Dat waren toen echt grootheden in de muziek. En ze hadden samen een plaat. Als je wint, heb je vrienden. En toen moesten ze natuurlijk ook af en toe uitleggen hoe dat nou kwam. En of ze nou vrienden hadden. Dus kwamen ze ook voor de radio.
1: Jullie hebben met z'n tweeën een plaatje gemaakt. Als je wint, heb je vrienden. Heb jij veel vrienden op dit moment, Henny?
2: Ja, gelukkig wel.
3: Denkt hij? Het is al in de mind.
2: Nou, Herman bijvoorbeeld. Ik kan ze niet allemaal opnoemen. Ik heb gelukkig wel een aantal vrienden.
1: En Herman, jij hebt een tijdje in de belangstelling gestaan. En het is wat minder de laatste tijd. Misschien wordt het nu weer heel veel meer. Maar heb jij veel vrienden op dit moment?
2: Ik heb één vriend.
1: Waar je echt op kan rekenen?
4: Nou, dat begint erop te lijken, ja.
1: Heren, mag ik u hartelijk danken voor dit onthullende gesprek, ja?
0: Ja. Herman en Henny, als je wint, dan heb je vrienden. In onze lijst op 12.31, ze zakken wat. Maar het is wel een plaat die onze taal ook rijker heeft gemaakt, hè? Want als je wint, heb je vrienden. Dat gebruiken we nou. Te pas en te onpas. Was toen helemaal nieuw.

0: Vind je dit geen geweldige band? Dat vraagt Bert. En ik zeg, ja Bert, daar heb jij helemaal gelijk in. En daarom staan ze natuurlijk ook in die lijst. Je bent niet de enige die erop gestemd heeft. Deze is best goed geraakt ook. Maar kan nog wel wat steun gebruiken volgend jaar. Maar ze staan er inmiddels in. En met een paar platen meer ook hoor. Late Again van Steelers Wheel op 12:30. Gaan we eens even doornemen wat dit uur allemaal gedraaid is. We begonnen met Vitesse en Rosalind op 12:40. De boot uit Aro van Lulu kwam op 12:39. En Robert Long met het mooie ingetogen Thorbeckeplein op 12:38. Beautiful Boy of Darling Boy, hoe je het wil noemen, van John Lennon, stond op 12:37. En Barracuda gaf even gas. Hard was dat op 12:36. Jonge Kombout Wieder van Freddie Quinn hebben we toch ook mooi gehad op deze vrijdagochtend. De Oostenrijker Freddie Quinn nog steeds alive and kicking. 95 jaar en gewoon lekker in de lijst ook. Rockin' in the Free World van Neil Young op 12:34. En Mädchen was er op 12:33 met Lucy Electric als uitvoerende. Baby I Love Your Way, Peter Frampton hoorde je net nog. En Herman Vrienden en Herman Brood op 12:31. Late Again was 12:30. En we hebben er nog eentje over, zo meteen. Want, ja, Erik staat al klaar om het stokje over te nemen, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, waar verheug je op?
1: Nou, het leuke, ik even een cliffhangertje. Ik heb zometeen een liedje wat jij van A tot Z kunt meezingen.
0: Ja.
1: Maar ik vermoed dat jij bij de naam Annemiek Stuurman niet meteen aanslaat.
0: Nee.
1: Dat je denkt, nee. Maar toch zing jij al.
0: En het is een internationale hit of een Nederlandse?
1: Nee, Nederlands hit. Annemiek Stuurman. Nederlandstalige nummer. En toch ken jij Annemiek Stuurman niet. Dus zometeen ga ik iedereen.
0: Nou, er gaat wel een lamp branden nu bij mij.
1: Dan gaat er een lampje branden?
0: Ja.
1: Dan kun je een hint geven?
0: Kinderlijk lampje.
1: Klompje?
0: Een kinderlijk lampje.
1: Een kinderlijk lampje. Het zou zomaar kunnen.
0: Ja.
1: En ik ga zometeen, dat zal je ook deugd doen, High van de Lighthouse Family draaien.
0: Gaan we hem zwaaien.
1: Hebben wij hier bij Radio Gelderland of Omroep Gelderland 20 jaar lang gebruikt als ons kerstnummer. Daar gingen we altijd zwaaien.
0: Dat sleep je mee, hè?
1: Voor de rest van mijn leven is dat verbonden met zwaaien.
0: Ja, dus
1: als ik zo meteen een beetje gek naar de dan is dat gewoon omdat dat is een automatisme geworden. Als high klinkt, ga ik zwaaien.
0: Ja, wij hebben daar ook heel lang opnames over gehad. Met toen nog drones. Dat was fantastisch nieuw, weet je nog? Dat
1: ja, je stond op een parkeerplaats. Ik heb een drone weg.
0: Ja, daar ging ze stonden op te wachten.
1: Lijkt wel een helikopter.
0: Nee, maar goed snikken. Dus ja. Nou, ja. Dat allemaal bij Erik. En je gaat ook natuurlijk even titelturven.
1: Titelturven. Absoluut.
0: Ja, nog niet zeggen welke plaat. Wij hebben nog één plaat. Unchain My Heart, niet de minste hoor. 12:29. Heel mooi weekend. En geniet van de lijst, hè. En kom volgend weekend gewoon even kijken bij Jans. Lekker, gezellig.
1: Welkom.
0: Hier is Joe Cocker.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
8: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dank je wel. Files A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Waddenooi een minuutje of vijf. Zometeen door met alle 1300 goed. We gaan zwaaien met de Lighthouse Family en we gaan naar Dordrecht.

0: alle 1300 goed. Met Erik van den Berg.
1: Ja, ik zou willen dat de reclame kwam eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Poging 3. Nee, nou, nog één poging dan, anders geen reclame. Ja, ik ben de broertse natuurlijk ook niet, hè.
0: Alle 1300 goed. Met Erik van den Berg.
1: Nou, dan gaan we meteen zwaaien, hoor. Met de Lighthouse Family. Jarenlang het Omroep Gelderland kerstzwaaifilmpje. Hi, op 12:28.

Skandaal im Sperrbezirk, skandaal om Rosie, de Spider-Murphy-gang. Neue Deutsche Welle in alle 1300 goed. Jullie hebben gekozen en jullie keuzes die zul je de komende dagen, de komende 10 dagen hier op Radio Gelderland horen. De Spider-Murphy-gang, skandaal im Sperrbezirk, daarin zit dus dat telefoonnummer van Rosie. Nou, je snapt het al, toen dat in de hitparade terechtkwam, toen gingen menig Duitse stad mensen even uittesten of dat nummer ook in hun stad in gebruik was. Nou, sommige mensen zijn er helemaal gek van geworden destijds en hebben een nieuw telefoonnummer moeten kiezen. Dat was 1981, jaartje verder terug in de tijd. 1980, de eerste langspeelplaat van Kinderen voor Kinderen. Een van de grootste hits werd Ik heb zo waanzinnig gedroomd. In de lijst gestemd dankzij Joey uit Eibergen en ook onder meer Geertje uit Arnhem.

0: waanzinnig gedroomd. Kinderen voor Kinderen, 1980. Ik kreeg destijds de langspeelplaat op Sinterklaas. Een bruine voorkant. Een zwart-wit foto van hongerende kindjes in Afrika. En getekende Nederlandse kindjes van Kinderen voor Kinderen. Daarvoor, ik kan me dat nog goed herinneren. Het begon natuurlijk met de tune van Kinderen voor Kinderen. Wat stond er nog meer op? Nou, dat heb ik even moeten opzoeken. Ja, de grote hits, die ken je nog wel, maar Circus stond erop. Ricky, de Vrat. Beugelbekkie natuurlijk. Trouwens, het meisje wat Ik heb zo waanzinnig gedroomd heeft gezongen met veel succes, die heette dus, ik had het er even met Rob over zo net, Annemieke Stuurman. En dan zou je denken, nou, als je dan toch in zo'n kinderkoor zit en je hebt zoveel succes met het maken van zo'n lied, dan ga je daarna wel door in de muziek, toch? Dan heb je de smaak te pakken. Maar niets is minder waar. Na Kinderen voor Kinderen heeft ze voor gekozen, bewust, om niks meer met muziek te gaan doen. Ze ging gewoon lekker de fysiotherapie.
1: Radio Gelderland presenteert de 1300 beste nummers ooit. Alle 1300 goed.

0: 1224 Bittersweet Symphony van The Firth. En het leuke is, als je zo met die nummers bezig bent, achter elke plaat zit wel een bijzondere anekdote of een gek verhaal. Hier bijvoorbeeld, The Firth, The Bittersweet Symphony, daar is gebruik gemaakt van een bekend nummer van de Rolling Stones. This Could Be The Last Time. Ze hebben wel nog heel eigenwijze geïnterpreteerd en gebruikt natuurlijk. Maar goed, ze hebben het wel gebruikt. En dus hebben zij jarenlang helemaal geen geld daarvoor gekregen. Totdat Mick Jagger zegt, ach, neem die royalties ook maar gewoon. We hebben het er niet meer over. Dat is toch een groot gebaar. Zometeen komen we trouwens ook de Rolling Stones tegen. Na Rob de Nijs met dagzuster Ursula. Eind jaren 60 raakte de carrière van Rob qua muzikant een beetje in het slop. Tot hij in begin jaren 70 in contact kwam met Boudewijn de Groot en zijn tekstschrijver Lennart Nijg. En die hielp eigenlijk Rob de Nijs weer aan een volgende serie hits. En hij was er natuurlijk hartstikke dankbaar voor. Want Lennart Nijg, ja, dat is wel een van de grootmeesters van het tekstschrijven natuurlijk.
1: Ja, Lennart is natuurlijk een grootmeester. Was het. Ook hij is er niet meer, maar al. Dat is een ander verhaal.
2: Ja.
1: Maar hij heeft prachtige liedjes geschreven. Prachtige, prachtige liedjes. En ja, het is een man die dus alom door mensen die in het Nederlands zingen wordt geadoreerd.
2: Ja.
1: En terecht natuurlijk.
2: Nu heeft ook inderdaad heel veel hits voor jou geschreven. Ja. Denk maar aan Jan Klaas was trompetter, dagzuster Ursula.
1: Mallebabbe.
2: En Mallebabbe.
1: Ja. Kijk.
0: En deze dus. In alle 1300 goed. Rob de Nijs, 1973. We vinden hem op nummer 1223.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

Anybody Seen My Baby in 1997, hit voor The Rolling Stones. Ook zij staan natuurlijk meerdere keren in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl om mee te lezen welke liedjes er allemaal komen in de loop van deze dag en de komende dagen. Maar de Stones, die komen we zeker nog vaker tegen. Nu de 1990, het oprichtingsjaar van Bolvoitog. Het eerste album kwam uit en de victorie begon. Zij kwamen later met het nummer Het Armenhuis. Dat komt toevallig ook uit 1990. Is eigenlijk Poorhouse van de Traveling Wilburys. Zo klinkt dat. Uitgevoerd door de Superband. Hè? Met alleen maar grote artiesten erin. Poorhouse Traveling Wilburys werd in de versie van Bolvoitog het Armenhuis.

In alle 1300 goed op 1220. You do something to me. Brengt ons natuurlijk bij 1219. Dat wordt Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Staat onder meer in het lijstje van Ron Schoen. Hij stemde vanuit Voorschoten. Hij stemde onder meer op Aretha Franklin, op De Dijk, op Cornelis Vreeswijk, op Robert Long, Melissa Edwards, The Scene en dus ook op Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ik las dat liedje voor de mensen die de tekst hebben geschreven. Elk jaar, want dat liedje wordt natuurlijk heel veel gedraaid, maar ook heel veel gebruikt in films, commercials en dat soort zaken, elk jaar weer ongeveer $1 miljoen oplevert. Nou, dat is toch even lekker. Nou, er komen weer een paar centen, want wij gaan hem ook weer draaien. In alle 1300 goed, Walking on Sunshine.

0: Don't Stand So Close To Me van The Police. Wist je dat Sting, voordat hij bij The Police kwam zingen, dat hij leraar was in het onderwijs, in het middelbaar onderwijs. En dit lied is deels gebaseerd op zijn ervaringen in het klaslokaal. Hij was natuurlijk een jonge kerel, een mooie, aantrekkelijke man. En hij zegt, ja, er waren wel eens meisjes van de jaren 15 een soort van verliefd op mij. Dus Don't Stand So Close To Me. Hij heeft zich later wel eens afgevraagd dat het altijd goed is blijven gaan. Ik prijs hem daarvoor gelukkig. In een interview nog veel later heeft hij het allemaal weer ontkend. Dus nou ja, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar goed, hij was dus, voordat hij bij de police kwam, docent. De man van de police, Sting. Berend, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, heerlijk buitje gehad vanmorgen.
1: Ja.
0: Hoe gaat het verder?
1: Ja, de herfst heeft inmiddels toch wel zijn intrede gedaan in Gelderland. Het is wisselvallig met flink wat bewolking. Af en toe ook een buitje. Op dit moment valt het mee, maar vanuit het westen komt er weer wat nieuwe regen aan. Stevige wind ook uit het zuidwesten. Temperatuur nu rond een graad of 12 op de meeste plekken. En in de loop van de middag zien we dat de buien nog wat intenser kunnen worden. En vooral vanavond wordt het dan ook een beetje onstuimig met kans op windstoten. En echt wel stevige buien die van west naar oost over de provincie trekken. In de loop van de avond dan wordt het vanuit het westen wat droger. Helemaal droog gaat het niet worden. Maar vannacht is het dan wel iets rustiger bij minima zo rond een graad of 10. Is allemaal wel tijdelijk, want morgen, de eerste dag van het weekend, staat toch wel weer in het teken van een tamelijk wisselvallige herfstdag met ook flink wat wind. De ochtend valt het nog mee. Is het af en toe prima weer om even naar buiten te gaan met een zonnetje erbij. Misschien zelfs, of slechts lokaal dan, een buitje. Maar in de middag gaat die buienactiviteit weer snel toenemen. En dan vooral in de avond wordt het van tijd tot tijd echt kletsnat. Met wederom ook flink wat wind met kans op windstoten.
0: Ja, maar we gaan er niet over klagen. Ik werd mij vanuit huis nog meegegeven. We hebben een hartstikke droge zomer achter de rug. Met maar vraag om regen en droog. Dus nu hebben we eindelijk een beetje regen. Gaan we er niet over zeuren, hoor.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Nee, ja, en elke druppel is nog steeds meer dan welkom. Hoor. Want het is nog steeds echt goed droog in de grond. En ook de rivierstanden staan nog steeds uitzonderlijk laag. Dus eigenlijk is dit helemaal niet zo gek. En we zijn echt verwend natuurlijk met het lekkere najaarsweer van de afgelopen weken. En het is oktober, dus het is helemaal niet gek dit voor de tijd.
0: Maar ik begreep wel dat we binnenkort weer een aantal mooie dagen in het vooruitzicht hebben. Hoeveel dagen duurt dat ongeveer, dat er weer wat zon komt?
1: Nou, de hele weekend is het echt wel wisselvallig. In de loop van zondag wordt het wat droger. En begin volgende week, dan gaat het inderdaad weer wat warmer worden. Met flink wat zon. Vooral maandag en woensdag ziet er naar uit dat het echt wel toch weer gewoon prima najaarsweer wordt. Met temperaturen van zo'n 16 tot lokaal misschien wel 18 graden. In de tweede helft van de nieuwe week wordt het dan wel weer wat wisselvalliger. Maar de eerste helft van de nieuwe week ziet er gewoon weer heerlijk uit.
0: Kijk, hartstikke goed. We zijn er helemaal bij. Dankjewel.
1: Doei.
0: Wij gaan weer gauw door met alle 1300 goed.
2: Alle 1300 goed.
0: Met nu de Eagles. Take it to the limit.

0: Take It to the Limit van de Eagles. Het is 3:01 geworden. Het was weer een lekker afwisselend uurtje in alle 1300 goed. Dankzij jullie, want jullie kozen bijvoorbeeld Lighthouse Family. Daar begon ik mee. Daarna Skandal im Sperrbezirk. Zaten we in de Duitse hoek met de Spider-Murphy Gang. Maar ook de kinderen kwamen voorbij. Kinderen voor kinderen, waanzinnig gedroomd. Air All I Need stond op 12:25. Bittersweet Symphony, 12:24. Rob de Nijs met dagzuster Ursula. Anybody See My Baby, de Rolling Stones kwamen dit uur ook voorbij. We waren in de Achterhoek met Bovoy toch, het Armenhuis. Paul Weller, You Do Something. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Don't Stand So Close to Me van The Police Sonnet. En nu Take It to the Limit van de Eagles werd onder meer opgestemd door Hans uit Doesburg. Hans zegt, we gaan binnenkort weer naar de Ierse Eagles coverband Take It to the Limit. Zij spelen de nummers van de Eagles trouwens bijzonder goed. Wil je meelezen? Dan ga je even naar onze website. Alle1300goed.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, eens even kijken naar de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest 12 minuten 10 kilometer langzaam rijden. A12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. A12 grens richting Arnhem tussen Beek en Duiven een minuutje of 10. A50 Arnhem-Os, een file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein van ook 10 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen afrit Nijmegen en Malden 5 minuten file rijden. Zometeen onder meer naar Minneapolis. We zijn met Rosanna. Toto, we hebben Tower direct na de reclame met See You Tonight. Je kunt meelezen op alle1300goed.nl. Hebben jouw favorieten de door jou gekozen liedjes de lijst gehaald?
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
5: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes.
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Goed.

0: Ja, het was in de jaren 80. En de cd die kwam op en ik had een cd-speler. En ik dacht, ja, ik wil ook wat cd'tjes kopen. Maar die waren best aan de prijs in het begin. Maar op een gegeven moment kon je van die cd's kopen voor 20 gulden, geloof ik. 25 gulden wil ik vanaf wezen, of 2 voor 40 gulden. Toen heb ik Toto gekocht en stond er nog weer deze op. Ja, dat herinner je dan zo als je het nummer draait. Denk ik, oh ja, heb ik toen nog geld aan uitgegeven. Wat hebben we veel geld uit moeten geven in de loop van de tijd? Ja, vinyl, singeltjes, cd's allemaal. En tegenwoordig open je YouTube, Spotify of weet ik wat. Komt het allemaal min of meer gratis of voor een paar centen naar je toe? We zijn bezig met alle 1300 goed. Muziek, dat is herinneringen. Muziek, dat is emotie. En die komen allemaal boven bij het horen van al die prachtige muziek die jullie hebben uitgekozen. En Carla Versterkenburg in Uggelen bij Apeldoorn, die heeft ook een prachtige lijst ingestuurd. En die zet er inderdaad ook bij. Ja, allemaal goede nummers en overal wel een herinnering bij. Carla, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Ja, ben jij iemand die herinneringen koppelt aan muziek? Dat als je dan een liedje hoort, of als je een liedje hoort tijdens een bruiloft of zo, dat je dan die rest van je leven denkt, oh ja, dat was toen?
1: Ja, maar eigenlijk wel, ja. Gebeurt wel heel vaak.
0: Ja, en toen je die liedjes ging uitzoeken, heb je toen echt in je geheugen of heb je gewoon gezocht op artiesten waarvan je denkt, nou, dat vind ik een goede artiest? Of,
1: Nou, eigenlijk beide. Want weet je, je ziet een lied staan en dan denk je, oh ja, dat was dat. Of, oh ja, toen hebben we dat gedaan.
0: Ja.
1: En dat gebeurt dan. Maar je ziet ook liedjes en dan denk je van, ja, die is ook wel leuk. Maar dan heb je daar weer geen gedachten bij, maar dat is gewoon een mooi nummer.
0: Ja, je hebt bijvoorbeeld Just Say Hello van René Vroeger. Dat lijkt me niet echt een liedje waar een... maar goed, dat kan natuurlijk zomaar in jouw leven gebeurd zijn, dat Just Say Hello op een heel speciaal moment heeft geklonken.
1: Nee, maar ik vond het gewoon een heel leuk
0: nummer. Dat dacht ik al. Maar ik pak er eens even bij. De Steen, Bram Vermeulen, dat associëren heel veel mensen met uitvaarten natuurlijk.
1: Ja, maar ik

0: Heb je daar een herinnering aan?
1: Nou, ik heb laatst heb ik een prijs gewonnen bij André. En daar had ik dus dat nummer ook. Dan mocht ik dat nummer raden van wat weg was gevallen.
0: En dat was toen dit nummer? Dat ging over dit...
1: Ja. Ach, ik vind dat een pracht nummer.
0: Hey, het is ook schitterend. Dat, en de rest van je leven weet je dat dan. Dus dat heb ik dan ook. Dan gebeurt er iets of je doet er iets mee. En vervolgens zit dat nummer in je hoofd met... Ja, dat was toen.
1: Ja. En ja, nou, dat is toch normaal bij... Ik vind het normaal bij...
0: Ja, sommige mensen... Ja, ik heb dat heel sterk. Ik associeer heel veel liedjes met... Oh, dat was toen, dat was die vakantie... of dat was die bruiloft, of was die begrafenis, of, nou, enzovoort. Ja. En dat stapelt zich maar op. En er komen alleen maar liedjes bij. Er gaat ook nooit een liedje af, volgens mij.
1: Mooi. Heel soms. Dan denk je, vond ik dat leuk?
0: Ja, precies. Ik ga nu het langste nummer van de dag draaien. Dat is The Load Out and Stay van Jackson Browne. Die heb je ook gekozen. Waarom heb je die gekozen?
1: Ik vind het een pracht nummer. En ik moet ook altijd huilen bij het nummer. En ik weet niet waarom.
0: Ja, waarschijnlijk omdat het zo gevoelig zingt. En dat er zo'n mooie melodie in zit en zo.
1: Ja, maar het gaat over een rodi die de spullen allemaal weghalen en alles. Bij de muziek. En dan denk je, maar waarom moet ik nou... Ik vind het zo'n mooi nummer. Als ik hem hoor, dan gaat hij ook gelijk harder.
0: Ja. Nou, dan zeg ik, gooi de telefoon op, zet de radio hard... en pak er maar een tissue bij dan. Dankjewel voor je toelichtingen, Carla. En blijf luisteren. Groetjes.
1: Absoluut, groetjes. Doei, doei.
0: Nou, er gaat gehuild worden in Uggelen.

Flipped Incorporated Funky Town. De band komt uit Minneapolis, noorden van Amerika. En de schrijver van het lied noemt dan niet Minneapolis Funky Town, maar New York. Eigenlijk zegt hij van, nou, Minneapolis, St. Paul, dat is eigenlijk maar een saaie stad. Laten we gewoon verhuizen, laten we naar New York gaan. Nou heb ik net eventjes gezocht of de band het ook daadwerkelijk heeft gedaan, maar dat heb ik niet kunnen vinden. Ik denk toch dat ze Minneapolis trouw zijn gebleven. Funky Town in alle 1300 goed. Ze staan op nummer 1213. Brengt ons bij nummer 1212. Rod Stewart, You're in My Heart. Je zou in eerste instantie denken, nou, dat zal wel een lied zijn over een liefde, een vrouw. Maar Rod Stewart heeft dat geheel anders bedoeld. Rod Stewart is een enorme voetbalfan. Met name Celtic, maar ook Manchester United. Die zitten diep in zijn hart. Er zijn trouwens legendarische opnames te zien van Rod Stewart in de studio van de BBC bij Celtic. Dan is er gevoetbald daar voor de beker. Celtic is door naar de volgende ronde. En dan moet er geloot gaan worden. En dan mag hij meehelpen, maar hij heeft tijdens de wedstrijd de nodige whiskies achterover gezet. Dus het wordt een chaotische lood. Rod Stewart, You're in My Heart. Gaat dus over Celtic en Manchester United.

Bono van U2 schreef het voor zijn vrouw, Ally Houston, omdat hij haar verjaardag was vergeten. Ik heb het even opgezocht. Bono, 23 maart, dan is ze jarig. Maar goed, dat was hij dus een keer vergeten. Nou weet ik niet of hij die dag bijvoorbeeld net een concert had in een enorm megastadion of een tv-uitzending of zo. Dus misschien had hij wel een hele goede reden. Maar goed, de verjaardag van je vrouw vergeten, daar is eigenlijk natuurlijk helemaal nooit een goede reden voor te verzinnen. Maar goed, dan ben je de zanger en dan schrijf je gewoon een liedje. Hoewel het halen van een bosje bloemen bij een tankstation misschien de snellere oplossing was geweest. Maar dan hadden we dit nummer dan weer niet in onze alle 1300 goedlijst gehad. Dat is dan ook alweer het geval. Alle 1300 goed, gauw door naar The Turtles, Happy Together. Die vinden we op nummer 1209. Heeft de lijst onder meer gehaald dankzij de stem van Thea in Epe. Nou Thea, zet de radio wat harder.

0: Ongelooflijk mooi nummer over afscheid nemen. Dit verwacht je eigenlijk niet van deze oude rocker. Jawel toch, die Peter Koelewijn die kan ook hele gevoelige nummers schrijven. 1977, KL204. Dankjewel Martin Hillebrand. Hij stemde onder meer op deze plaat van Peter Koelewijn. En daarom staat hij dus in onze alle 1300 goed. We vinden Peter op 1208. Op 1207 een tune die zowel hoort bij Radio Veronica, de zeezender, als bij Radio Noordzee, Radio Noordzee, zo je wilt. En om een klein beetje die sfeer van toen te proeven, heb ik even een aantal fragmenten van zowel Radio Veronica als Radio Noordzee uit de jaren 70 achter elkaar gezegd. Hoewel het eerste fragment is nog net van daarvoor. Dan horen we namelijk een hele jonge Harmer Siese die het nieuws leest op Radio Veronica.
1: Hier Radio Veronica, golflengte 192 meter, een frequentie van 1562 kilohertz.
2: Weet u van harte welkom bij onze ouverture op 538. Het was niet zo moeilijk. Het was maar één haal naar de andere kant van de schaal.
3: En in dit bulletin maar één heel goed bericht. Het zendschip van Radio Veronica is vannacht om 4 uur eindelijk losgetrokken van het strand bij Scheveningen.

En die tune is Man of Action, Les Reed Orchestra. Die hoorde je toen op de AM met wat geruis, met wat gekraak en misschien ook wel in mono. Nu hoor je hem in hi-fi stereo op de FM.

0: West End Girls, The Pet Shop Boys. Elsbeth laat weten, terwijl ze aan het haken is volgens mij, lekker aan het genieten van de alle 1300 goedlijst. Priska geniet er ook van. Heeft zelfs lekker meegezongen met Mutt Lonely This Christmas. En Robbie heeft de radio uitgezet, omdat Lonely This Christmas kwam. Nou, zie je het toch maar weer. Hè? De ene plaat vinden mensen haar ene hartstikke leuk, en de ander vindt het helemaal niet. Ja, zo gaat dat uiteraard met muziek. Gerard de Vlieg die sloeg aan op de zeezender. Jingles en fragmenten. Toen was het nog leuk, commerciële radio tegenwoordig. Allemaal hetzelfde. Nou, daarom luister je ook deze week naar alle 1300 goed op Radio Gelderland, Gerard. Hoor je tenminste eens een keer wat anders. Na al die geëikte plaatjes. Het is jullie keuze. Jullie hebben er verstand van. Het is een mooie keuze. Dank voor het stemmen allemaal op Just Breathe van Pearl Jam.
1: Yes,

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
9: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit, met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
8: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Dat zegt hij mooi. Het kan flink plensen. Even kijken naar de files. Ik noem ze met 10 minuten en meer aan vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest een kwartier. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar ook een kwartier. A50 Apeldoorn-Arnhem. Een file tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 11 kilometer, 13 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een minuutje of 11.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
12: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
15: De prijs

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Alle 1300 goed. Met Erik van den Berg.
2: And here's where I'll leave you to have it all your own way with John, Paul, Ringo and George, the Beatles!

The Magical Mystery Tour, maar die had je herkend. Uiteraard, de Beatles, die komen we nog veelvuldig tegen de komende week. De komende 10 dagen bij alle 13 goed. The Magical Mystery Tour. We gaan door naar VOF de Kunst. 1 kopje koffie. Ook VOF de Kunst komen we meerdere keren tegen in de lijst. Maar niet zo vaak als de Beatles. 2 keer om precies te zijn. Ook Suzanne komt nog voorbij deze dagen. Nu 1 kopje koffie. Een liedje wat ze hebben geleend uit Brazilië. Hoe kan het ook anders, zou je zeggen? Het land waar de koffiebonen groeien natuurlijk. Maar dit gaat helemaal niet over koffie. Dit gaat over Brazilië.

Koffie, WOF, de kunst. En zij stonden op 1203 in alle 1300 goed. Lees mee via alle1300goed.nl. Kun je kijken of jouw favorieten er weer aankomen. Er wordt geluisterd op campings, er wordt geluisterd op het werk. En er wordt ook geluisterd op de begraafplaats. Ik krijg een berichtje van Gert, die zegt groeten vanaf het beheerdersgebouw op de begraafplaats. Dus hij staat niet op de begraafplaats zelf, maar in het beheerdersgebouw. Daar staat de radio ook aan. Leuk je meeluistert, Gert. Zometeen heb ik Beautiful People van Melanie. We gaan nog titelturven zo direct. Maar nu eerst naar België, naar Stromae, 2013. Kwam die met...

Hij hangt maar een beetje over de prullenbak en hij zwalkt maar een beetje rond het station. Maar het is allemaal gespeeld en het levert een hilarische clip op bij Formidable. Stromae, 1202.

0: take care of you, but and maybe he'll take care of you.
1: Beautiful people. 'Cause all of the beautiful Melanie, inmiddels overleden. Vijf jaar geleden trad ze nog een keer op in Arnhem. Toen is er nog een raar voorval geweest. Zij logeerde in het Bastion Hotel. Bestelde daar een steak samen met haar zoon Bo. En daar kregen ze ruzie met het hotelpersoneel over die steak. En uiteindelijk is dat helemaal geëscaleerd. Ze werd het hotel uitgezet volgens mij. Zelfs de politie er nog aan te pas gekomen. Dus het laatste bezoek van Melanie aan onze provincie is een beetje tumultueus verlopen.
2: Titelturven.
1: We gaan weer het titelturven. Dat doen we nu met een liedje van Maywood. De opdracht is zoals altijd: luister naar het lied en turf hoe vaak je de titel van het lied hoort. Als je dat uiteindelijk hebt gedaan, stuur je het antwoord via de WhatsApp naar mij toe. 06 22 22 13 42. 06 22 22 13 42. Zet dat nummer in je telefoon, want dat nummer gebruiken we altijd bij spelletjes. En je kunt ook makkelijk reageren op alle andere zaken die je hoort en ziet bij Omroep Gelderland. Het gaat om het lied Rio van Maywood, waarmee ze een dikke nummer 1 hit scoorde natuurlijk. Hoe vaak zingen zij Rio in dat lied? Als je er klaar voor bent, dan laat ik het lied horen.
2: Titelturven.

0: Zo, we hebben de eerste 100 gehad. Want Rio van Meevoet was nummer 1200 alweer. Alle 1300 goed. Deze plaat is dus bedoeld voor het titelturven.
1: Titelturven.
0: En nu is de vraag aan jou. Hoe vaak heb je Rio horen zingen door Karen en Alice Meevoet? Als je het weet, dan stuur je een WhatsAppje. 06 22 22 13 42. Onder de goede inzenders gaan we zometeen loten. En dan ga ik even iemand bellen. En die verdient dan die mooie klok/telefoonoplader.
1: Alle 1300 goed.
0: Van 1200 door naar 1199. Jerik Meesie, toontje lager, vroeg of laat.
2: Je slaapt zo vast, je slaapt zo lief.

0: Vroeg of Laat van Toontje Lager.
1: Titelturven.
0: En ik ben ondertussen aan het bellen geslagen en ik heb inmiddels contact gelegd met Akke. Die was al heel verhaal aan me aan het afsteken. Akke, goedemiddag.
2: Ja, hallo.
0: Waar woon je als ik vragen mag?
2: In Druten.
0: In Druten. En jij hoorde dat van, ik ga een liedje draaien en hoe vaak zal dat titel voorbij komen? Toen denk je van, dan ga ik toch eens proberen.
2: Nou ja, ik deed het even op de vingers. Ik verzond er tussen wat huishoudelijke dingen aan doen. En het is een makkelijk liedje en wel ligt goed in gehoor.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, dan bel ik even. Maar ik had geen nummer.
0: Ja.
2: Verkeerd nummer.
0: Ach.
2: En toen dacht ik, ik heb wel de app geloof ik van Gelderland. Dan zet ik het daar maar op.
0: Ja, precies.
2: En ik liep weer naar boven om even wat te doen.
0: Ja.
2: En toen hoorde ik de telefoon.
0: Kijk, ja precies. Ja, nou, toen was het
2: een verrassing.
0: Ja, want jij behoort tot de mensen die het goed hadden. Henk van Ertekoven, die had het ook goed. Reinie had het goed. Ja, het was geloof ik niet al te moeilijk.
2: Ja, het was niet zo moeilijk.
0: Ja, Marion die dacht 14 keer, die had fout. En Lucy dacht 16 keer. Dus die zaten er allebei net eentje na.
2: Ja,
0: maar de meeste mensen hadden...
2: Ja, moet je vingers even doen. Dat was makkelijk. Dan kun je ondertussen van alles doen.
0: Ja, dat klopt. Maar dan ben je wel na 10 keer ben je door de vingers heen natuurlijk.
2: Ja, maar je kunt toch in je hoofd toch wel 10 en dan door...
0: Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Nee, dat heb je helemaal goed gedaan. Dus jij gaat zo'n handig apparaat kijken. Het ziet er een beetje uit als een ouderwetse wekkerradio. Dus een klok in, een digitale klok. Maar als je dus een mobiele telefoon erop legt, laat die automatisch op, zonder snoertje.
2: Oh, dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, het is een hele...
2: Ik haal hem net uit het snoertje.
0: Daarom, jij hoeft nooit meer een snoertje te gebruiken.
2: Nee.
0: Als je eventjes het adres naar ons toe WhatsAppt, op dezelfde manier waarop je het goede antwoord hebt gewhatsappt, dan gaan we dat helemaal in orde maken, Akker. Dan komt hij naar je toe, de prijs.
2: Nou, het is een hele verrassing, want ik win eigenlijk nooit wat.
0: Nou, zo zie je maar weer.
2: Het klinkt ook niet zo rampo, hè.
0: Nou, leuk dat je dat meepakt dankzij jouw 15 keer geturfde titel van Rio van Meewoe. Dus we gaan het in orde maken en de prijs komt naar je toe. Gefeliciteerd, Akker. Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.

0: make me feel like dancing, Leo Sayer. Dat was 1197. Zometeen op 1195 Someone Loves You Honey, John Lodge en Prince Mohammed. Dat is een cover van een oorspronkelijk country liedje van Charlie Pride. Ik heb het even opgezocht, ik kan het even een klein stukje van laten horen. Ja, dat zie je vaak, want ook een nummer wat we zo direct eerst laten horen, Linda Ronstadt, It's So Easy, ook dat is een cover. Nou, van beide heb ik het origineel even opgezocht. Dit is Charlie Pride met Someone Loves You Honey. Country.
1: I wanna share your life. Every minute, every day and night.
0: Nou, zometeen hoor je dus de versie van June Lodge en Prince Mohammed. Maar eerst It's So Easy van Linda Ronstadt. En ook dat is niet origineel. Dat heeft ze namelijk geleend, gekregen, gebruikt van Buddy Holly. Toen klonk het zo.
2: It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love.
0: Alle 1300 goed. Twee keer een cover die veel beter scoorde dan het origineel.

594 in alle 1300 goed. Onder meer dankzij Tineke Vink in Arnhem gaan we nu naar Parijs. Het is 5 uur in de ochtend en Parijs ontwaakt.

0: Gilbert O'Sullivan. Nothing Rhymes. Ik heb er nog één voor je, voordat zometeen deze reet doorgaat met 1190. Dat is 1191, logischerwijs. 20 jaar geleden, het was oorlog in Oeruzgan. Daar gingen Nederlandse militairen naartoe. En Nick en Simon scoorden een hit met De Soldaat, gebaseerd op de brieven en de correspondentie die Nick en Simon hadden gezien van die militairen die daar waren. Het lied heet De Soldaat en De Soldaat in het lied gaat dood.
1: Het noodlot greep hem in de kraag, in een hinderlaag. En zijn brieven hielden op.
0: En dat was natuurlijk een hele pijnlijke toestand dat gebeurt. En dus waren er nabestaanden van omgekomen soldaten die zeiden van, ja, prachtig lied, fijne thematiek, maar we hebben toch liever dat het goed afloopt. En dus kwam er een tweede versie.

0: De 20 jaar daarna gezien dat de versie die het meest gespeeld wordt, ook op feesten en partijen en ook bij Tros Muziekfeest op het plein en ook hier op Radio Gelderland, de versie is waarin de soldaat helaas toch om het leven komt. De soldaat, Nikke Simon.
1: Hey,

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de Interland tussen Nederland en Duitsland vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit is het. Dit was het NOS Journaal.
12: Alle 1300 goed. Met Desiree van der Heijden.

54 plekken gestegen ten opzichte van vorig jaar. Mike Oldfield en Maggie Reilly met Moonlight Shadow op 1189. Ja, ja, de laatste drie uur van de eerste dag van de alle 1300 goedlijst. En zo'n hitlijst, het is toch een beetje gevaarlijk, hè? Want dan zit je te luisteren en dan denk je, ah, nou, ik luister nog één liedje. En dan luister je er nog eentje en dan nog eentje. Omdat je dan denkt, oh, deze is ook leuk. Of, oh, deze heb ik al heel lang niet meer gehoord. Nou, voor je het weet ben je uren verder. Nou, tot 6 uur ben ik er in ieder geval nog voor je met de alle 1300 goed. En het leuke van dit uur vind ik dat er meerdere liedjes in staan die er nog nooit in hebben gestaan. Dus dan hoor je toch ook eens een keertje wat anders. Maar eerst een Britse band die steeds verder zakt in onze lijst. Ze begonnen 3 jaar geleden op 333, maar inmiddels staan ze op 1188. Smokey met Living Next Door to Alice hoor je nu in de alle 1300 goed.

Een golden earring, Buddy Joe, staat ook dit jaar in de alle 1300 goedlijst op 1186. En nu gaan we naar een liedje wat nog nooit in de lijst heeft gestaan. Maar mede dankzij de stem van Gerke uit Harderwijk gaan we even terug naar het tijdperk van de beenwarmers. Van de rolschaatsen, van de strakke lycra pakjes. En een stoel waarbij er een enorme plens water over actrice Jennifer Beals werd gegooid. Ja, even heel eerlijk tussen jou en mij. Die scène die gaan we niet zo heel snel vergeten, denk ik, hè? Uit de film Flashdance natuurlijk. En dit is de titeltrack van die film. Irene Cara met Flashdance, What a Feeling, hoor je nu op 1185.

0: het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed, hier op Radio Gelderland.
1: Voordat we met de alle 1300 goed verder gaan, eerst nog even de hoofdpunten van het nieuws en ook het weer. Het weer in Gelderland is tamelijk wisselvallig, met stevige buien vanuit het westen en veel wind. Vanavond blijft het aanvankelijk wisselvallig en onstuimig, maar later op de avond wordt het geleidelijk rustiger. Dan is nog heel even een greep uit het Gelderse nieuws. In Arnhem zijn vrijdagochtend 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen op de Apeldoornse straat, waarbij beide voertuigen flink schade opliepen. Ambulancepersoneel controleerde minstens 1 inzittende, maar niemand hoefde gelukkig naar het ziekenhuis. En Vitesse speelt vanavond een zware uitwedstrijd tegen Volendam, dat tot nu toe al zijn thuiswedstrijden heeft gewonnen. De Arnhemmers missen vanavond dan ook nog eens 5 spelers. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Er staan meerdere files, je krijgt van mij de langste. De eerste staan op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Stroe heb je 28 minuten vertraging. Dan de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, 30 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. Dan de A2 weer een keertje, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht Papendorp en Zaltbommel, 47 minuten vertraging. En dan nog de A12, Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 16 minuten vertraging.
2: Alle 1300 goed. Desiree van der Heijden.

0: The Rolling Stones, Beast of Burden op 1184. En het is vaak een discussie, hè? Welke is nou beter, de cover of het origineel? Nou, de Gelderlanders hebben in dit geval gesproken. Het origineel van de Rolling Stones is echt een stuk beter. Want de bekende cover van actrice Bette Midler, die heeft het niet gehaald in alle 1300 goed. Je hoorde dus Beast of Burden op 1184 van de Rolling Stones. En ja, ik vraag me dan altijd af, verder zijn natuurlijk heel veel Gelderlanders die hebben gestemd. Hoe kom je dan tot zo'n lijstje? Waar bepaal je nou dat je denkt, ja, daar ga ik op stemmen? Dat ga ik eens even vragen aan Wouter. Wouter, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Vond je het moeilijk om het lijstje samen te stellen waar je op hebt gestemd?
1: Nou, ik heb meerdere lijstjes ingestuurd.
0: Dat is ook een tactiek natuurlijk.
1: Want zolang de computer niet nee zegt,
0: Kan je gewoon doorgaan.
1: Je schijnt meer lijstjes te kunnen insturen.
0: Kijk, dit is dus gewoon de tip. Ik nog heel zorgvuldig afwegen, weet je wel. Van, goh, welke liedjes ga ik opstemmen? Maar jij hebt gewoon meerdere lijstjes ingestuurd. Hoeveel liedjes heb je dan, denk je, in totaal opgestemd?
1: Ach jee, jongen. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Misschien wel 100.
0: Misschien wel meer. Misschien nog wel meer.
1: Maar ja, dan hoor je hier een liedje. Oh ja, die is er ook nog. Die is er ook nog.
0: Ja, en dan is het toch moeilijk kiezen, hè? Van waar ga je nou op stemmen? Nou, dit is dus een hele goede tactiek. Die onthoud ik alvast voor volgend jaar om gewoon meerdere lijstjes in te sturen. Ja, hey Wouter, jij hebt gestemd op Paul McCartney en Wings, onder andere. Een van die 100 nummers, dus Mrs. Vanderbilt. Waarom heb je daarop gestemd?
1: Nou, ik heb als kind heel veel in een ziekenhuis gelegen.
0: Ja.
1: En het enige wat ik dan kon herinneren is hop, hey hop, hop, hey hop. Doordat je op een gegeven moment erachter komt dat het dus Miss Vanderbilt is van Paul McCartney en Wings.
0: Dus jij hebt daar toch nog wel een beetje goede herinneringen aan toen je in het ziekenhuis lag. Was dit gewoon zo'n liedje wat je er toch eventjes doorheen kon krijgen?
1: Precies. Ja.
0: Nou, wat mooi. Nou, we gaan hem draaien hoor. Op 1183 staat dus een van die 100 nummers waar jij op hebt gestemd, Wouter. Paul McCartney en Wings, dankjewel voor het stemmen.
1: Ja, oké. Okay.

0: Ik moet je zeggen, ik snap Wouter wel. Dit maakt toch wel vrolijk als je in het ziekenhuis ligt. Dat ho, hé, ho.
1: Ik snap ook dat het enige is wat je op een gegeven moment onthoudt van zoiets.
0: Ja,
1: is zo'n klein dingetje als hop, hé, hop.
0: Je onthoudt niet Mrs. Vanderbilt.
1: Nee,
0: dat onthoud je niet. Je onthoudt eigenlijk gewoon hop, hé, hop van
1: precies.
0: Paul McCartney en Wings. Die stond dus op 1183 in de alle 1300 goedlijst. En ik ga nu 1182 voor je draaien. En dat is Koos Albert. En nou, Erik, ik heb jou er even bij geroepen. Want heel eerlijk, ja, dit is echt wel een beetje ver voor mijn tijd. En toen hoorde ik dat jij gewoon de biografie van Koos Albert. Ik wist niet eens dat hij er was.
1: Ja,
0: hebt gelezen.
1: Zeker. En ik heb hem gekocht. Of op een rommelmarkt. Of in een kringloopwinkel. Daar wil ik vanaf zijn. En dat heet ook Mijn Leven.
0: Oh, zo heet het.
1: Gewoon
0: dat is een
1: Koos,
0: toepasselijke
1: mijn,
0: titel.
1: Mijn Leven.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het heel fascinerend. Ik vond het sowieso fascinerend. Want op een gegeven moment kwam hij, het is ook echt een ras Amsterdammer.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment ging hij in Harderwijk wonen. Of hier, dat ligt naast Harderwijk. Toen dacht ik altijd, wat moet nou iemand in Harderwijk? Als je echt zo'n Amsterdammer.
0: Ja, dat hij zich daar dan, dat hij dan daar heeft kunnen aarden.
1: Daarom. Maar uiteindelijk heeft hij veel langer in Harderwijk hier gewoond dan in Amsterdam. En hij is helemaal. Hij heeft een bedrijf begonnen. Zijn familie is er ook allemaal gaan wonen. Dus die Amsterdammers zijn allemaal beland in Harderwijk.
0: Gelderland, hè? Ja,
1: ja,
0: dat,
1: ja.
0: Is, dat trekt dan toch natuurlijk. Maar wat vond jij nou het meest fascinerende uit die biografie? Kan je nog iets herinneren dat je denkt, ach.
1: Nou ja, het blijft natuurlijk wel dat de man een zwaar ongeluk heeft gehad. En als je dan leest, hij was een heel actieve jongen. Hij was een voetballer, hij was een klusser. Hij was, ja, als je dan toch zo'n zwaar auto-ongeluk hebt en je komt in een rolstoel terecht. En hij heeft heel veel geëxperimenteerd ook met zo'n robopak. Weet je, dan krijg je een soort skelet aan. En dat stuurt dan, kun je met je hersenen, zou dat dan moeten werken dat het je spieren gaat aansturen.
0: Oh,
1: daar heeft heel veel mee geëxperimenteerd. Daar vond ik toch echt wel, denk, jongen, dat hebben wij natuurlijk nooit geweten van Koos.
0: Nee.
1: Die heeft natuurlijk heel veel gerevalideerd en geprobeerd. En uiteindelijk is hij gewoon in de rolstoel heel handig geworden. Heeft hij gewoon zijn leven opgepakt. En is hij ook blijven klussen en blijven zingen en optreden. Maar hij heeft alles geprobeerd.
0: Ja, ja. Nou ja, het is uiteindelijk, ja, helaas, hij is er natuurlijk niet meer.
1: Nee. Maar ik vond het heel fascinerend, ondanks dat een beetje de, nou ja, mijn leven ding. Nou, wat gaat dit worden, dit beeld? Ik vond het wel een mooi inkijkje in zijn leven, eerlijk en oprecht.
0: En denk jij, zijn grote hit is natuurlijk Ik Verscheurde Je Foto. Dat is liefdespijn, hartepijn in de puurste vorm, weet je wel. Van dingen verbranden, zo'n foto in 10.000 stukjes
1: scheuren. Heb ik helemaal niks over gelezen. Hij is zijn leven lang met Joke geweest. En volgens mij heeft hij Joke al op de lagere school of zo leren kennen. En tot en met zijn overlijden zijn ze bij elkaar gebleven. Volgens mij heeft Koos in zijn leven nooit liefdesverdriet gehad. Dus dit kan nooit autobiografisch zijn. Maar hij zingt het wel met overtuiging.
0: Nou, dat moeten we hem dan wel nageven. Hij was niet alleen een goede zanger, maar ook nog is een goede acteur.
1: Je gelooft het wel als hij het zingt.
0: Op 1182 in de alle 1300 goedlijst. Koos Albert, Ik Verscheurde Je Foto.

0: Koos Albert, ik verscheurde je foto.
1: Titelturven.
0: Ja, we spelen ook een spelletje tijdens de alle 1300 goedlijst. En daar kan je een hele mooie prijs mee winnen. Onze Radio Gelderland klok. En tegelijkertijd ook nog eens een keertje een oplader. Prachtig mooi gemaakt, van bamboe. En daar moet je natuurlijk dan wel iets voor doen. Ik zou zeggen als eerste even de Omroep Gelderland app downloaden op je telefoon. Rechtsbovenin, daar staat dan app ons. En dan kan je heel makkelijk met ons whatsappen. Net zoals met je vrienden of je buurman of je familie. En dan kan je me appen namelijk voor dit spelletje Titelturven. Ik ga zo meteen de volgende lijst voor je draaien. Dat is Cool and the Gang met Celebration. Nou, en het spelletje zegt het eigenlijk al een beetje. Je moet de titel turven. Dus ik zou zeggen, pak even ergens pen en papier vandaan. Want ik wil van jou weten, hoe vaak komt de titel in het liedje voor van Cool and the Gang? Dus hoe vaak komt Celebration voor in het liedje van ruim 3,5 minuut? Heb je dat goed en ben je de eerste die dat naar mij appt? Ja, dan win jij dus die klok. Als ik je natuurlijk eventjes kan bellen, hè, want ik wil je graag heel eventjes in de uitzending. Dat lijkt me gezellig. Dus ik zou zeggen, pak die Omroep Gelderland app erbij. Klik alvast op app ons en ga lekker turven. Hoe vaak komt Celebration voor in dit liedje van Cool and the Gang? Laat het me maar weten.

Cool in the Gang Celebration. En dat is van ons spelletje Titelturven. De vraag is, hoe vaak komt de titel voor in dat liedje? App het me even via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. En als jij de eerste bent die het goed naar ons appt, dan win jij onze Radio Gelderland bamboeklok en oplader. Exclusief alleen maar te winnen dus tijdens Titelturven hier tijdens de alle 1300 goed.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
9: Voordeelhuidjes.nl. Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op €5 miljoen. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan nog de verkeerssituatie in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe heb je 21 minuten vertraging. Dan de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 45 minuten vertraging. Kom daardoor wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten vertraging. En als allerlaatst hebben we nog de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek 32 minuten vertraging. Komt daardoor een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. En zometeen krijg je de uitslag van titelturven van Celebration van Cool and the Gang. Maar eerst nog Baby Come Back van Player.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
15: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
14: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
16: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
17: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
19: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
20: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
24: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
25: Download de app en start met vinden.
26: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
28: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
29: Vergeet je niet in te smeren.
28: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
27: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
28: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
30: Alle 1300 goed. Met Desiree van der Heijden.

0: Lekker hoor. Op 1178 player met Baby Comeback in de alle 1300 goedlijst.
1: Titel durven.
0: Ja, dat speelden we vorige uur met Celebration. En we doen het eigenlijk elke dag meerdere keren tijdens de alle 1300 goedlijst. Dat is jouw kans om een exclusieve en unieke Radio Gelderland bamboeklok te winnen. En ook nog eens een keertje een oplader. Kan alleen maar te winnen zijn hier tijdens deze week. Dus het zou toch mooi zijn. En wat we je dan vragen is om titels te turven van een bepaald liedje. In mijn geval was dat dus Cool and the Gang met Celebration. Dus dat betekent gewoon ouderwets pen en papier erbij en turven maar. Hoe vaak komt de titel, dus Celebration, voor in dat liedje? En aan de lijn heb ik Alfons. Alfons, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben je een beetje aan het genieten van de alle 1300 goedlijst?
2: Jazeker.
0: Jazeker. Heb je ook gestemd?
2: Ja. Ja,
0: nou en of. Nou en of, ja. Waar heb je op gestemd, Alfons?
2: Nou, onder andere Kings, Boudewijn de Groot, Robert Long.
0: Oh, dat zijn mooie artiesten. Heb je al een van jouw liedjes voorbij horen komen waar je op gestemd hebt?
2: Nee, helaas nog niet.
0: Nog niet? Nou, dat is misschien alleen maar goed nieuws, hè? Want dat betekent dat ze hoog in de lijst staan.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Laten we daar dan op van gaan hopen. Jij hebt meegedaan met titelturven, met Celebration. Heb je echt pen en papier gebruikt of heb je gewoon in je hoofd geteld?
2: Ik heb gewoon geteld.
0: Gewoon geteld. Ja. Waar kwam jij op uit? Hoeveel keer zit Celebration in het liedje van Cool and the Gang?
2: Ik kwam uit op 13.
0: 13 keer. En dat is... Ja, dat is hartstikke goed. Nou, dat is ook wel mooi, hoor. Want ik moet zeggen, wel de hele wisselende antwoorden. Daar hadden mensen gezegd soms wel 30 of 33 keer. Maar ja, dan is het verwarrende natuurlijk. Volgens mij heb jij dat zelf waarschijnlijk ook gemerkt. Ze zingen ook heel vaak Celebrate.
2: Ja,
0: klopt. Ja. Maar dat is geen Celebration. Jij hebt het in ieder geval hartstikke goed. Dat betekent dat die klok jouw kant op komt. En dan hopen we dat er nog heel veel van jouw liedjes voorbij komen. Heb jij toevallig gestemd op Survivor met Eye of the Tiger?
2: Nee, die heb ik niet.
0: Nee. Nou, die gaan we toch lekker draaien. Want we hebben natuurlijk heel veel andere mensen die er wel op hebben gestemd. Dankjewel voor het meespelen. En die klok die komt jouw kant op.
2: Heel fijn, dankjewel.

Nieuw dus in de lijst, Magic van Pilot. En voordat we naar het belangrijkste nieuws uit Gelderland gaan, eerst nog een liedje wat 2 keer in de lijst staat van de alle 1300 goed. Ik moet wel zeggen, het liedje is ook wel door 300 mensen opgenomen. Denk aan artiesten als Pet Shop Boys, Brenda Lee, José Feliciano. Maar de bekendste versie is denk ik toch wel van Elvis Presley. Daar moet je nog even op wachten, want die staat een stuk hoger in de lijst. Maar eerst hoor je de versie van Willie Nelson. Daar is onder andere op gestemd door Bart uit Apeldoorn en Jurgen uit Wamel. Je hoort Always on My Mind op 1175 in de alle 1300 goedlijst.

0: het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed, hier op Radio Gelderland.
1: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon. Natuurlijk, met Corendon.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Palaan 50 in Zutphen.
6: Zometeen gaan we weer verder met de alle 1300 goedlijst. Maar eerst nog het weer en de hoogtepunten uit het Gelderse nieuws. Het is tamelijk wisselvallig in Gelderland, met stevige buien vanuit het westen en heel veel wind. Vanavond wordt het dan wel geleidelijk rustiger, maar koelt het af naar 9 of 10 graden. En dan een greep uit het Gelderse nieuws. Twee vrouwen uit Arnhem en Amersfoort zijn veroordeeld voor vernielingen rondom protestacties bij het Israëlcentrum in Nijkerk en het Centrum Informatie en Documentatie Israël in Den Haag. Zij besmeurden in juli 2024 bij een pro-Palestina-demonstratie de toegangsdeuren van het Israëlcentrum met rode krijtverf. En de politieagent die eerder dit jaar een man in zijn woning heeft neergeschoten, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vrijdagmiddag. Het schietincident gebeurde in april aan de Lutterveldweg in Tiel. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En dan nog de situatie op de weg. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. En die staan op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Dus Hoevelaken en Stroe heb je 17 minuten vertraging. Dan de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch, tussen knooppunt de Oude Rijn en Beest, 30 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. Dan de A12, Utrecht richting Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 17 minuten vertraging. En als laatste, de A28, Groningen richting Amersfoort, tussen afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek, heb je 46 minuten vertraging. Komt daardoor een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Laliquemuseum.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
9: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
10: mijnleesbril.nl.
8: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
11: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Alle
18: 1300 goed. Desiree van

Op 1173, The Police met Every Little Thing She Does Is Magic. Ah, dankjewel. Kort vaker. En van 1981 gaan we even een sprong terug in de tijd maken naar 1967. Toen werd er een liedje opgenomen in die bekende Abbey Road Studios in Londen. En nee, ik hoor je denken, nee, ik ga niet de Beatles draaien. Wel de Zombies met hun klassieker Time of the Season. Natuurlijk meteen te herkennen aan dat intro, hè, met die drums, dat lekkere baslijntje en dat zwoele... Maar het duurde dus best wel een tijd voordat het een hit werd. Sterker nog, de band was al uit elkaar toen het in Amerika een nummer 1 hit werd. Dat noemen ze nog eens stoppen voor je hoogtepunt. Dus van dat succes heeft de band niet echt meer kunnen genieten. Maar wij gaan dat nu wel doen, want ze staan op 1172 in de alle 1300 goedlijst.

0: De Pointer Sisters met Fire op 1171 in onze alle 1300 goedlijst. En dat betekent als je lekker mee aan het tellen bent dat we naar 1170 gaan. En daar staat The Boss, oftewel Bruce Springsteen met Born in the USA. En dat klinkt natuurlijk als zo'n enorme Amerikaanse overwinningsplaat met van die stampende drums en dat refrein dat iedereen uit volle borst kan meezingen. Misschien heb je wel eens een keertje goed geluisterd naar die tekst en dan kom je erachter, hé, dat liedje is eigenlijk een stuk minder feestelijk. Het gaat namelijk over een Amerikaanse Vietnam-veteraan die terugkomt uit de oorlog, maar vervolgens weinig perspectief en waardering krijgt in zijn eigen thuisland. En Springsteen die zingt dus niet zomaar over hoe geweldig het is om Amerikaan te zijn. Hij stelt dus juist de vraag wat dat land nou eigenlijk betekent voor de mensen die ervoor hebben gevochten. En ik dacht misschien wel mooi om eens een keertje een live versie ervan te draaien. Dan voel je nog meer die boodschap en de energie die Bruce Springsteen in dit liedje heeft gegooid. Op 1170, The Boss met Born in the USA.
1: All right, then.

0: je zelf in dat stadion bent, daar bij Bruce Springsteen. Born in the USA hoorde je op 1170. En bij ons aangeschoven is het bij voor het weer is Wouter van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ik kijk naar buiten en het ziet er een beetje druilerig uit.
1: Ja, dat klopt, ja. Het is echt herfst vandaag.
0: Nou.
1: Nee, er is op zich in onze regio nog niet zo heel veel regen gevallen. Het regent wel de hele dag een beetje, maar de hoeveelheden blijven nogal beperkt. Zeker als je het vergelijkt met het westen van het land. Ik zie in onze provincie tot nu toe een millimeter of 5 op de natste plaatsen. Terwijl in het westen lokaal al meer dan 25 millimeter is gevallen.
0: Oh, dus we mogen niet zeuren, begrijp ik.
1: Nou ja, het is wel nat, maar de hoeveelheid gaat vanavond en vannacht nog wel wat oplopen. Want er komt nog wel een actief regengebied aan. Dat zal ook wat meer onze omgeving gaan aandoen. En dat zal zo'n beetje tot begin van de nacht gaan duren. Er staat ook een stevige wind bij, dus ja, het is vanavond wel echt herfstachtig inderdaad.
0: En hoe ziet het er komend weekend uit, Wouter? Moeten we ook onze regenpak en paraplu elke keer meenemen naar welke activiteit we dan ook gaan doen buiten?
1: Nou, af en toe wel, want er trekken buien over. Zowel morgen als zondag is dat het geval. Maar er zijn ook zeker droge perioden met zon. En tijdens die momenten wordt het zo'n 14 of 15 graden. Nou, na het weekend volgt een nieuwe drogere periode met meer zonneschijn. Vooral maandag en woensdag zal dat het geval zijn. En dan gaat die temperatuur weer omhoog. Want maandag komen we alweer uit rond 17 graden. En dinsdag en woensdag kan het plaatselijk 20 graden worden.
0: Ja, ik las het inderdaad. Er stond een artikel op de site na zomer voorbij. Maar de warmte kan alweer snel terugkeren. Dus we moeten eigenlijk alleen even dit weekend door. En dan wordt het toch weer net iets aangenamer.
1: Ja. Inderdaad.
0: Kijk eens aan. Nou, lekker hoor. We gaan er naar uitkijken in ieder geval voor de komende tijd. En dan weten we dat we dit weekend in ieder geval nog een beetje moeten opletten met het regen. En blijft dat trouwens aanhouden volgende week? Dat weer een beetje? Of gaan we toch al vrij snel weer naar de, nou ja, eigenlijk de herfst die we kennen?
1: Nou, in de loop van volgende week kan er wel weer eens wat regen of een enkele bui vallen. Ik denk dat het veel beperkter is qua hoeveelheden dan deze dagen. En ook op de lange termijn ziet het er eigenlijk best wel rustig uit. Af en toe valt er eens al wat regen of een bui. Maar goed, hè, we zitten 2,5 oktober tegen die tijd.
0: Ja, mag ook
1: maar,
0: wel, hè?
1: Ja, precies. Maar qua temperatuur, het blijft meestal rond of boven de 15 graden. En nou, we zien toch ook wel vaak de zon. Dus over het algemeen ziet het er na dit weekend zeker helemaal niet zo verkeerd uit.
0: Nou, dat klinkt als een prima herfst. Wouter, dank je wel, hè?
1: Graag gedaan.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
1: Voordeeluitjes.nl. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd, is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
9: En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein en Beest heb je 19 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. Dan de A12, Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 18 minuten vertraging. Ook nog op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein, 34 minuten vertraging. En als laatste, de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek, 28 minuten vertraging. En zometeen gaan we lekker verder met het laatste uurtje van vandaag. Hè? Van de alle 1300 goed. En hoor je onder andere Falco en Jeroen van der Boom met Jij bent zo.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
16: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Alle 1300 goed. Met Desiree van der Heijden.

0: De enige Oostenrijker in haar lijst. Falco hoorde je met Der Commissar. Ik heb nog heel even zitten kijken of er nog andere Oostenrijkers in de alle 1300 goedlijst zitten. Maar nee, Udo Jurgens heeft het niet gehaald. En ook ja, die welbekende DJ Ötzi met Anton aus Tirol. Ik vind het zelf ook een beetje gek. Staat er ook niet in. Blijkbaar toch niet helemaal de smaak van de Gelderlanders. Maar Falco dus wel. Dit is zijn eerste notering in de alle 1300 goedlijst. En je gaat hem nog een keertje horen op 547 met Genie. Het is meteen het laatste uurtje van de alle 1300 goedlijst voor vandaag. Het gaat toch snel, hè? Maar geen zorgen. Morgen gaat hij gewoon weer door om 7 uur 's ochtends. Dus zet lekker je wekker en dan hoor je Joy met de rest van de lijst. Maar we gaan eerst nog een hele hoop lekkere liedjes draaien. Zometeen bijvoorbeeld het kortste liedje uit de lijst. Paul van Vliet die hoor je met Meisjes van 13. En dat is slechts 1 minuut en 40 seconden. Meer had de beste man niet nodig om gewoon een heel mooi en goed liedje te maken. Eerst draai ik toch nog heel even mijn favoriete band voor je. Want zij staan op 1166. Heb ik het natuurlijk over ABBA. Zij staan op 1166 dus met Honey Honey. En dat komt onder andere doordat Ramon uit Ede erop heeft gestemd. En ook nog Rob uit Alem.
1: Alle 1300 goed.

hebben van die wapperende voeten. Lopen altijd overal tegenop. Weet helemaal niet wat ze moeten. En kouwen dan de hele dag maar drop. Giechelen bij de naam van het onbereikbare idool. Giechelen om hun vader en de leraren op school. Giechelen van ongemak, giechelen van spijt. Giechelen zich een weggetje.

0: spiegel maar aan.
1: Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

De Beatles zingen het al. Obla di, obla da. Het leven gaat door en onze alle 1300 goedlijst natuurlijk ook. Maar vraag me niet waar het liedje wat ik nu ga draaien, waar het over gaat. Want het ding was, dat wist Paul Simon dus zelf ook niet. Toch best wel een beetje ironisch, hè, gezien hij het zelf heeft geschreven. Ja, Mi en Julio, hij zei, ja, ik vond het gewoon eigenlijk best wel leuk klinken. En hij heeft er verder dus niet al te veel over nagedacht. Nou ja, we zullen er in ieder geval maar van genieten, want het is wel een heel vrolijk liedje. Op nummer 1163 in de alle 1300 goedlijst, Mi en Julio, Down by the Schoolyard.

0: skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: De prijs

0: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het is 6:02. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is tamelijk wisselvallig weer in onze provincie, met stevige buien vanuit het westen en veel wind. En vanavond blijft het dan wel aanvankelijk onstuimig, maar later op de avond wordt het gelukkig geleidelijk rustiger. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan mensen die ziek zijn geworden door de Q-koorts. De overheid heeft patiënten onvoldoende ondersteund en liet mensen steeds opnieuw hun verhaal vertellen. Dat erkende Hermans tijdens een symposium in Den Bosch vandaag. Ook in onze provincie zijn nog altijd mensen ziek door de Q-koortsepidemie. En de gemeente Heumen krijgt financiële steun van het Rijk en de provincie Gelderland na de geweldsuitbarsting in Overasselt begin vorige maand. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de provincie hebben die ondersteuning volgens het ANP toegezegd. Het gaat naar verwachting om een bedrag van honderdduizenden euro's. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Vianen en Zaltbommel heb je 28 minuten vertraging. Dan de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Duiven 33 minuten vertraging. Komt daardoor een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En als laatste de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Renkum en Ravenstein heb je nog eens 26 minuten vertraging. Zometeen gaan we lekker door met de alle 1300 goed. Met onder andere Frank Sinatra en de Stranglers.
4: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
5: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl. Alle 1300 goed. Desiree van der Heijden.

Ik vind het altijd een behoorlijke tongbreker. Major Tom, völlig losgelöst. Opgestemd door onder andere Ruud uit Lonteren in de alle 1300 goedlijst. We hebben nog maar 5 liedjes te gaan voor vandaag. En nu, ja, ik vind het zo'n iconisch verhaal. Ik ga het allereerste liedje draaien wat werd afgespeeld op de maan. Ja, dat hoor je goed. De maan die we elke nacht zien. We kennen natuurlijk allemaal dat verhaal, hè, van Neil Armstrong, de eerste man op de maan, met zijn woorden: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Maar dit verhaal dat gaat over de tweede man op de maan, en dat is Buzz Aldrin. En wat had hij nou bij zich? Hij had een cassettespeler bij zich en speelde daar op de maan deze plaat af. Fly Me to the Moon van Frank Sinatra op 1159 in de alle 1300 goedlijst.

the door. In other words, please be true.

De Stranglers met Golden Brown op 1158 in de alle 1300 goed. En het is een internationale lijst, hè, die alle 1300 goed. Want begin van dit uur begon ik nog met Oostenrijker Falco. Nou, nu heb ik de enige Filipijn in de lijst. Freddy Aguilar met zijn wereldwijde hit Anak. Werd zelfs in 51 talen vertaald, zo populair was dat liedje. En dan hoor ik je denken, ja, maar wat betekent Anak nou? Nou, dat betekent dus kind. En dat heeft ook een goede reden, want Freddy die schreef het voor zijn ouders. Hij was namelijk op 18-jarige leeftijd, was helemaal klaar met school. Hij ging er vanaf en hij besloot de wereld rond te reizen met zijn gitaar. Ja, je snapt misschien wel, daar was zijn vader allesbehalve blij mee, want die had juist gehoopt dat hij advocaat zou worden. Oké, na 5 jaar reizen begon Freddy toch wel een klein beetje spijt te krijgen. En toen schreef hij dit liedje voor zijn vader en zijn moeder. Hij kwam dus thuis en zijn ouders vonden het prachtig en verwelkomden hem weer met open armen. En dat allemaal dus door dit liedje wat je hoort op 1157. Freddy Aguilar met Anak.

Nieuw in de lijst, Guys and Dolls op 1156 met You're My World. En ik heb er nog eentje voor je in de alle 1300 goedlijst. Het is de muzikale smaak van Gelderland, de liedjes waar jij op hebt gestemd. Morgen gaat de lijst weer lekker verder hoor. Om 7 uur hoor je ze weer bij Joy. En dan hoor je onder andere Donald Fagen, George Michael, Madonna en Los Lobos. Eerst heb ik nog 1155 voor je. Opgestemd door onder andere Kees uit Winterswijk en Alfons uit Aalten. Gaat dan over de Kinks met Tired of Waiting for You. Al moet ik wel zeggen, ze hebben zelf niet heel erg lang hoeven te wachten op dit liedje. Want de muziek schreven ze in de trein onderweg naar de studio. En de tekst, nou die schreven ze in een koffiebarretje tijdens de pauze. Tja, zo kan het soms gaan, hè?

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
4: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
7: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Volido. Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed, hier op Radio Gelderland.
1: Het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
5: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
5: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
5: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
5: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
5: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
7: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
6: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
8: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
6: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De avond van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt het diep betreurenswaardig dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. En dat geeft volgens Jetten nog tijd om in gesprek te gaan met Washington over een oplossing. Wat die oplossing moet zijn, zegt Jetten niet. Internationaal veroordeelt bijna de hele westerse wereld de stappen van president Trump. De VN spreekt van een grote tegenslag voor het streven naar internationale rechtvaardigheid. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Door een zware aardbeving in het zuiden van Panama van 7,7 zijn enkele gebouwen ingestort. Het internationale vliegveld is gesloten en in 6 provincies is de stroomvoorziening uitgevallen. Het belangrijke Panama-kanaal zou niet zijn beschadigd. De co-piloot van het gekaapte Flight Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. Het weer vanavond en vannacht buien, ook morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Simone Wijmans.
2: Er zijn meer landen die hun burgers executeren, maar de VS wordt mogelijk het allereerste land dat een executie via vuurpeloton ook gaat livestreamen. Nou weten we dat de Amerikaanse president van reality TV houdt, maar dit is wel een heel vooruitstrevend format. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Nieuwe sancties van de VS en een Nobelprijs voor een oud-rechter. Het Internationaal Strafhof zag vandaag alle schijnwerpers op zich gericht. We zijn bij een bijeenkomst van de VVD-top. Die praat vanavond met leden over de koers van de partij. Want er is flink wat kritiek. Waarom onderhoudt oud-bondskanselier Schröder zo'n warme band met president Poetin? En de veelbesproken memoires van een Japanse hofdame uit de middeleeuwen die zijn opnieuw in het Nederlands vertaald. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 9 oktober.
3: America never joined the court. We don't need that court and we don't want it.
2: De VS haalt opnieuw uit naar het Internationaal Strafhof. Buitenlandminister Rubio spreekt van een nep-ICC.
3: The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC.
2: En het blijft niet bij felle woorden. De Amerikanen komen ook met nieuwe sancties.
3: Today, the United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
2: En dat terwijl premier Jette onlangs nog waarschuwde bij de VN: handen af van het Internationaal Strafhof.
4: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Het kabinet trekt het boetekleed aan vanwege de Q-koorts.
5: Hier hebben we iets niet goed gedaan.
2: 20 jaar geleden raakten zo'n 10.000 mensen besmet via geiten en schapen. Patiënten verwijten de overheid
6: dat ze de gezondheidsbelangen van mensen niet vooropgesteld hebben. Dat inwoners, omwonenden van besmette bedrijven niet geïnformeerd werden over de risico's.
2: Het gevolg voor 2000 mensen is Q-koorts nog steeds dagelijkse realiteit.
7: Wat kun jij nu niet wat je eigenlijk gewoon wel zou moeten kunnen?
6: De hele dag doorkomen.
2: Patiënten als deze zijn door de overheid in de steek gelaten, erkent de minister nu.
5: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben met elkaar, wat we hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou op te vangen, om jou de ondersteuning te bieden. En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat, ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
2: In de VS leidt de woede tegen immigratiedienst ICE weer op. Aanleiding is het neerschieten van een man in zijn auto in New York. Getuigen hoorden meerdere schoten. Burgemeester Mamdani zei dat er ook een kind van 5 in de auto zat.
8: There is no explanation for federal officers firing this many rounds into a car that has a 5-year-old in the car.
2: Het was de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Deze vrouw kwam wat afgeven.
9: Nog wat vuurwerk wat we over hebben van het afgelopen oud en nieuw, zeg maar. En dus te veel ingeslagen, we konden het niet opmaken.
2: En ook deze man leverde vuurwerk in. Dat is in zijn geval ook echt beter.
10: Ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw heb ik stuk gemaakt.
2: Zulke incidenten moeten dus tot de verleden tijd behoren, tot opluchting van de burgemeester van Hoorn.
11: We hopen dat mensen gaan kiezen ook voor andere tradities om het nieuwe jaar in te luiden.
12: Op een trommel slaan?
11: Op een trommel slaan.
2: Maar veel mensen weten, verbod of niet, er wordt sowieso geknald.
9: Ik denk dat we nog wel wat zullen zien, maar helaas niets van ons.
1: Dit was Nieuws Vandaag. In de media.
2: Levi van Eck zit naast mij in de studio. Heeft de kranten vanmorgen gelezen.
13: In NRC gaat het over het toenemende gebruik van het haargroeimiddel finasteride door mannen. Ze nemen een pil tegen kaalheid, maar eindigen diep ongelukkig. Zo ook de 24-jarige Adam. In de eerste maand voelde hij zich beter dan ooit, maar daarna kwamen de klachten. Erectieproblemen en andere seksuele problemen en paniekaanvallen.
2: Vorig jaar gaven Nederlandse apothekers finasteride aan ruim 15.000 mensen. Dat is een stijging van meer dan een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. Een kleine groep gebruikers kreeg last van ernstige chronische bijwerkingen. Adam wil dat er meer onderzoek komt naar die bijwerkingen. Hij zou zijn haren zo inwisselen voor een leven zonder klachten. Nog elke dag heeft hij spijt.
13: Natuurorganisaties willen dat de veerboot naar Ameland alleen nog met hoogwater vaart, omdat de vaargul dicht slipt. Die mogelijkheid ligt serieus op tafel in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want de veerdienst ervaart soms grote problemen vanwege het ondiepe water. Trouw ging kijken op het Duitse eiland Juist. Vanwege het ondiepe water gaat varen daar alleen bij hoogtij.
2: En wat meteen opvalt is dat er helemaal geen auto's rijden op het Duitse Waddeneiland, behalve die van de dokter. En dagjesmensen hebben ze hier liever niet, omdat die te weinig opleveren. De watertaxi met slechts 48 plaatsen vaart tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. De grote, goedkopere veerboot maar 1 keer per dag. Of helemaal niet als het water te laag staat.
13: De Volkskrant spreekt met 3 Kamerleden van links tot rechts over de dalende acceptatie van LHBTI'ers in Nederland onder scholieren. De politici van D66, JA21 en Partij voor de Dieren maken zich er zorgen over, maar verschillen van mening over de oorzaak. Sommigen wijzen op de invloed van sociale media, anderen leggen de nadruk op religie of migratie.
2: En dat terwijl onderzoekers juist waarschuwen dat er niet 1 schuldige is. Gedragswetenschapper Nikki Dekker noemt het jammer dat sommige Kamerleden nog steeds 1 groep proberen uit te lichten als oorzaak van de dalende acceptatie, terwijl de werkelijkheid volgens haar een complex verhaal is.
13: En Nederlanders gaan steeds verder met de elektrische auto Europa in, constateert de ANWB. En daarom nam journalist Eelco van den Heuvel van het AD de proef op de som. Voor het eerst op vakantie met de elektrische auto door Frankrijk.
2: En het ging hem verrassend makkelijk af. Via een app kon hij alle beschikbare laadpalen zien, ook als ze bezet zijn. Dus na een paar dagen verdween de laadstress als sneeuw voor de Franse zon. Je past je rijgedrag aan het laden aan en introduceert de laadlunch, schrijft Van den Heuvel.
13: 1,5 uur op het terras en de auto aan de stekker. Ja, is de conclusie van Van den Heuvel. Je kunt met een gerust hart op vakantie in Europa met een elektrische auto, al vergt het enige planning. Volgend jaar wil die naar Spanje.
12: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Olivia Dean, Man I Need. Het was een roerige dag voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Met de Nobel Vredesprijs voor een oud-ICC-rechter en een nieuwe lading sancties van de Amerikanen, die het strafhof naar eigen zeggen willen lamleggen. Hoe moet het verder met het hof? Contact met Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, vandaag kwam Amerika dus met nieuwe sancties. Wat was uw eerste reactie toen u dat hoorde?
1: Nou, het kwam niet uit de lucht vallen. Het was al een tijdje aangekondigd dat deze sancties eraan zaten te komen. Maar ja, u zei het net zelf al, de timing van vandaag met zowel de Nobelprijs voor de Vrede en dan nu deze sancties vandaag maakt het een hele roerige dag.
0: Ja, is er eigenlijk al duidelijk wat die sancties precies in zullen gaan houden?
1: Nou, wat Marco Rubio vandaag heeft aangekondigd, en ook wat hij zelf in die toespraak zei, is dat het vooral een verbod op transacties met het Hof gaat inhouden. Om het Hof daarmee af te snijden van middelen. Dus wat dat praktisch lijkt te gaan betekenen, is dat Amerikaanse bedrijven eigenlijk niets meer voor het Hof mogen doen. Dat banken rekeningen moeten gaan sluiten, verzekeraars stoppen, softwarebedrijven zich terug moeten trekken. Maar ja, dat raakt dan natuurlijk ook meteen niet-Amerikaanse partijen die bang zijn voor Amerikaanse straffen of met Amerikaanse belangen zitten. Dus ook Europese leveranciers, banken, IT-bedrijven en verzekeringen.
0: Dus dat heeft een enorme impact op het dagelijks functioneren van het Hof?
1: Absoluut, absoluut. Het is, ik hoorde het een collega eerder vandaag zeggen, het zou echt een mokersnacht zijn voor het Hof.
0: Nou heeft Nederland als gastland juridisch gezien een speciale verantwoordelijkheid naar het strafhof toe. Neemt het kabinet die verantwoordelijkheid in voldoende mate? Wat is uw inschatting?
1: Nou ja, het was interessant om premier Jette ook vandaag te horen zeggen, Marco Rubio had eerder gezegd, we zullen het hof desnoods steen voor steen afbreken. En Jette zei, nou, wij zullen het hof steen voor steen beschermen. Maar nu moet natuurlijk wel gaan blijken wat dat concreet betekent. Want ja, als gastland inderdaad, heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. En Nederland kan best wel een aantal dingen doen. Het heeft ook al wel aangegeven in de laatste weken dat het bereid is verschillende maatregelen te nemen. Maar we moeten het nu gaan zien. In ieder geval wat vandaag door zowel premier Jette als door de minister van Buitenlandse Zaken werd gezegd, is dat ze toch de dialoog open willen houden. Ja, in plaats van twee maatregelen te stellen. Ja.
0: Want ik begrijp dat die sancties pas over een half jaar ingaan en dat Jette daarvan zegt, dan hebben we nog een half jaar om te praten met Amerika.
1: Ja. Nou ja, de sancties zijn dus wel als het ware vandaag afgekondigd. En dan gaan ze na een soort, wat ze dan noemen, een period of grace. Nou ja, het is maar hoe je dat wil interpreteren. Over een half jaar zouden ze dan ingaan. En kijk, die 6 maanden gebruiken voor diplomatie met Washington is denk ik sowieso altijd een goed idee om met elkaar in dialoog te blijven. Maar het is natuurlijk wel van belang dat je daarmee niet gaat buigen voor de eis die vandaag ook weer werd gesteld om het Hof in toom te houden. Want dat is toch een beetje de wereld op zijn kop. Het is de Verenigde Staten dat vandaag ongeëvenaarde sancties afkondigt tegen een internationaal hof. Dus praten is goed. Hoop hebben dat dat tot een oplossing komt is ook goed.

0: andere landen kijken dus ook naar het gasland daarin. Het kan helpen heel concreet alternatieven te regelen. Voor wat ik net noemde, die bank of IT of verzekeringszaken via Europese partijen. En ook daarin toch wel het voortouw nemen in die dialoog en in de gesprekken met Washington.
1: Want maandag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Luxemburg om die nieuwe sancties te bespreken. Ja, welke mogelijke tegenreactie verwacht u? Wat zijn de meest voor de hand liggende opties?
0: Nou ja, ik kijk daar met heel veel interesse naar, moet ik zeggen. Want het is inderdaad niet zo bekend nog wat. Het is ongeëvenaard. En dus ja, we weten ook niet precies wat er kan gebeuren. Een van de maatregelen waar Nederland het zelf ook al wel over heeft gehad, is een EU-wet, een EU-verordening, het zogenaamde blocking statute. En dat zou een verordening zijn die zou kunnen worden afgekondigd, waarmee eigenlijk de EU dan blokkeert dat Europese bedrijven die buitenlandse sancties van de Verenigde Staten mogen naleven. En dus eigenlijk zegt nee, Europese bedrijven, jullie mogen die sancties niet naleven. En buitenlandse vonnissen eventueel die dat afdwingen, die worden niet erkend. Maar dat moet geactiveerd worden door de commissie. Dus dat is een van de concrete acties die maatregelen die genomen kunnen worden. Maar ja, ook dat is toch een beetje een tweesnijdend zwaard. Want ja, als je een Europese bank bent met grote Amerikaanse belangen en dat blocking statute wordt ingesteld, ja, dan zit je een beetje klem natuurlijk. Als je enerzijds Amerikaanse sancties hebt, anderzijds dat blocking statute. Dus het is sowieso belangrijk dat er maatregelen worden genomen. Dit lijkt er één te zijn. België heeft er vandaag als enige ook om geroepen van stel dat nu al in. En we gaan zien wat er maandag uit die gesprekken komt.
1: Ja, u zei het al, het is een bijzondere dag. Vandaag werd ook bekend dat een oud ICC-rechter de Nobelprijs voor Vrede krijgt, Navi Pillay. U heeft haar een paar keer ontmoet, hè? Hoe kwam ze op u over? Vindt u dat de prijs terecht is? Wat heeft ze daarvoor gedaan?
0: Ja, erg bijzonder inderdaad dat zij deze prijs heeft gewonnen. En ik heb haar een aantal keer mogen ontmoeten. En het is ze is 85. En het is een hele imponerende vrouw die haar leven lang eigenlijk heeft, eigenlijk haar hele professionele leven heeft toegewijd aan het beschermen van de zwaksten. En het het promoten, maar ook dus het handhaven in dat opzicht van het internationaal recht en het ook veroordelen van mensen, individuen, die de ernstigste internationale misdrijven hebben gepleegd.
1: En is de keuze voor haar ook een boodschap van het Nobelcomité richting president Trump, die natuurlijk altijd vol afkeer spreekt over dat ICC?
0: Ja, ik denk dat je dat echt wel kunt zeggen. En dat ook het comité daar zelf vandaag ook wel duidelijk over was. In de toewijzing van de prijs zeiden ze ook al expliciet dat Navi deze prijs heeft gekregen voor wat ze heeft gedaan om zowel vrede te bevorderen als het internationaal recht. Ook de voorzitter van het Nobelcomité antwoordde positief op de vraag. Ook van de journalist die eigenlijk dezelfde vraag als u stelde vandaag. Is dit ook een boodschap aan de VS? En daar werd ook gezegd, ja, absoluut. Het is belangrijk dat het internationaal recht en de internationale rechtsorde kan bestaan. En dat het niet wordt aangevallen door landen als het hen uitkomt.
1: Nou wil Amerika dat strafhof dus lam leggen. Internationaal is er veel steun voor het hof. Denkt u dat deze organisatie uiteindelijk zal stand houden?
0: Nou, dat is een moeilijke vraag. Al is het maar omdat we nu dus enerzijds die afkondiging hebben van de sancties, maar anderzijds dus nog niet de inwerkingtreding van die sancties. Wat dan nu dus alweer resulteert in dat in ieder geval Nederland, maar ook al een aantal andere landen, het tot nu toe hebben over oké, laten we nog proberen hierover te praten. Laten we kijken of dat we dit nog op kunnen lossen. Maar dit zal, als deze sancties worden ingesteld, een enorme impact hebben op het functioneren van het hof. En kijk, wie daar uiteindelijk door worden geraakt zijn degene aan wie Navi Pillay vandaag de Nobelprijs opdroeg. Namelijk de slachtoffers, de overlevenden van die internationale misdrijven. En dat geldt dus ook voor het strafhof. Die slachtoffers die er zijn in de zaken die er nu lopen. Want die zullen allemaal ook natuurlijk, al die zaken, zullen hier ook door geraakt worden.
1: Dank u wel, Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit in Utrecht.

0: Gaan we naar de Nederlandse politiek, want de VVD heeft wel eens betere tijden gekend. De partij is volgens de laatste peilingen weggezakt naar 12 zetels. Dat is de laagste score in 18 jaar tijd. En dus mort de achterban die vanavond bijeenkwam in Veghel en daar vragen mocht stellen aan de partijtop. En Wilma Borgman, onze Wilma Borgman, die was er ook bij, hè Wilma?
1: Ik was er min of meer bij, Simone, want ik mocht wel in de foyer van de locatie waar ze die avond hielden, maar niet in de zaal zelf. Ja, zouden ze bang zijn dat er iets van kritiek naar buiten komt misschien. Hoe dan ook, officieel was het verhaal dat leden onderling dingen met elkaar wilden delen en dat ze zich dan minder vrij voelen als er journalisten bij zijn. Ik kon in ieder geval wel vooraf en ook na afloop mensen vragen stellen.
0: Dan is de grote vraag natuurlijk, hoe hing de vlag erbij?
1: Nou, die vlag ging niet vier wapperend in top, maar ook niet echt half stok. Ja, mensen waren kritisch. Ja, mensen maken zich zorgen. Komt er wel wat terecht van dat minderheidskabinet? Komt de boel nog in beweging? Ik heb dus wat mensen kunnen spreken vooraf. En dit is wat ze zeggen over de zorgen die ze hebben.
2: Waar staat de VVD nu voor? Als het gaat over eigen verantwoordelijkheid. Als het gaat over de ondernemerspartij, waar is die gebleven? Daar ben ik toch wel benieuwd naar, zeg maar, het profiel van de VVD. De herkenbaarheid van de VVD. Dat is voor heel veel mensen op dit moment toch een verzoek.
3: Kijk, het gaat natuurlijk niet zo goed met de VVD op dit moment. En ik zou wel eens graag willen horen wat men denkt te doen om die peilingen weer wat omhoog te krijgen.
4: Minder stellingname ten opzichte van links-rechts. Minder harde uitspraken doen ten opzichte wat je per se zelf binnen wilt halen. Misschien ook eens een keer laten zien dat je een ander iets kunt.
3: Dat uitsluiten van die pro de hele tijd, dat vind ik ook geen goede ontwikkeling. En ik denk dat er toch enige toenadering moet worden gezocht, want anders vrees ik het ergste.
5: Kijk, we hebben allemaal wel die schommelingen. In iedere partij komt dat voor. En als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Maar weet je, het gaat nu wel heel erg hard. Ik maak me er best zorgen over.
2: Dus ik ben heel benieuwd naar zeg maar, toch wel, ik denk, de nodige kritiek die vanavond zal komen. En hoe erop gereageerd gaat worden.
3: En... Nou ja, Jesselkus doet het op zich wel goed. Maar misschien dat zij toch ook wat meer richting pro moet gaan denken en niet zo moet afgeven op pro.
5: Daar heb je er. Daar komt ze aan.
1: En ziet u in haar allebei de volgende lijsttrekker? Is zij de onbedwingde volgende lijsttrekker?
5: Nee, voor mij niet. Voor mij niet. Ze is natuurlijk ook omstreden, hè? En toch langzaam maar zeker ook een beetje meer omstreden aan het worden.
3: Ja, en dat komt denk ik ook omdat ze die houding jegens pro heeft. En dat is niet verstandig.
1: Nee, dat is niet verstandig. En dan kun je zeggen, heb ik dan alleen de kritische leden laten horen? Nou, nee. Dit was echt het beeld van de gesprekken van tevoren, voordat ze de mensen die daar in de zaal waren naar hun partijleider gingen luisteren.
0: Maar met wat voor gemoed kwam Dylan Jesselgus uiteindelijk naar buiten?
1: Nou, strijdbaar, bepaald en zelfverzekerd ook. Ze heeft twee uur lang met de mensen die er waren gesproken. En ja, ook over de peiling inderdaad. Je hoorde het net al van de mensen vooraf. Ze heeft uitgelegd hoe het allemaal gekomen is. En dit was wat ze na afloop zei.
6: Leuk is anders, dat is evident. Laten we ook daar eerlijk over zijn. Sinds ik bij de VVD zit, kennen we ook dit soort momenten waar het minder gaat. Ken ik momenten waarin we met elkaar debatteren. Heb ik momenten dat leden ook echt meegeven. Jongens, hier moet je opletten, dit moet je doen. En uiteindelijk gaan we met z'n allen weer vooruit. Wij zijn ook die optimisten. Ik vind dat er onevenredig veel aandacht is vanuit de media. Altijd over wat er bij de VVD gebeurt. Dit is wie wij zijn. Wij zijn eerlijk naar elkaar en daarna gaan we weer door. En het was gewoon echt een hele goede avond.
1: Stelt het dan allemaal niet zoveel voor eigenlijk?
6: Nee, maar mijn focus is een andere. Ik begrijp waar u naar op zoek bent. En het is gewoon niet leuk, ook voor mij als persoon niet. Maar als u mij vraagt, lig je hier dan wakker van, ben je hiermee bezig? Nee, ik ben bezig met, wat kan ik nou vanuit mijn functie, vanuit mijn rol doen voor Nederlanders?
1: Ik begreep na afloop van een paar mensen dat er afspraken zijn gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Wat voor afspraken zijn dat?
6: Nou, we hebben natuurlijk ook teruggekeken. Hè? Wat is er nou gebeurd? Er is ook heel veel in de beeldvorming. Daar ging het vanavond ook over. Als je kijkt feitelijk, wat is er nou in Den Haag gebeurd? Hoe kwam het over? Laat ik het zo zeggen. Dan was er alsof een hele linkse agenda werd uitgerold. Daar is geen sprake van. Dat zal de VVD ook nooit doen.
1: Cadeautjes weggegeven aan Jesse Klaver.
6: En daar hebben we eens bij stilgestaan. En dan blijkt dat het niet zo is. Kijk, dat links feestviert om stilstand. hadden we misschien moeten zien aankomen, zagen we niet aankomen. Maar daar is stilstand. Die hervormingen zijn geparkeerd. Die moeten links van rechtsom uiteindelijk gerealiseerd worden. En aan de andere kant hebben we hele mooie dingen bereikt. Ook voor ons eigen achterban hebben we hier ook bij stilgestaan. En nou ja, u ziet het, u zult het vast straks ook horen. En helemaal vrolijk naar buiten gaan van dit is wat onze club maakt. Ja, dat is wel goud waard voor mij.
1: Ik heb van mensen hier inderdaad ook gehoord. Ga nou gewoon samenwerken, ga aan tafel, praat met andere partijen, zorg dat het land in beweging komt. Is het voor u denkbaar dat dit minderheidskabinet uiteindelijk gaat samenwerken met Ja 21 en Pro en de ChristenUnie? En Volt.
6: Dat is waar we natuurlijk als kabinet vanaf het begin zeggen 100 zetels. We hebben het niet exact opgeteld of dat dan 100 is. Maar we willen graag breed draagvlak.
1: Die partijen die ik noemde, dus ook pro.
6: Ja, maar dat zeggen we vanaf het begin. Maar dat is niet zonder rechts. Laat ik dat even duidelijk maken. Het is niet om een linkse agenda uit te rollen. En dat onderscheid, dat vindt denk ik onze kiezer heel erg belangrijk. Ga je af en toe samenwerken, leg je plannen neer waarvan van links tot rechts zegt hé, dat is een goed plan, zoals met de defensiebegroting. Ben ik alleen maar dankbaar. Hoe meer steun, hoe beter.
1: Het ging de laatste dagen ook veel over u en over uw positie. Bent u de logische volgende lijsttrekker van de VVD?
6: Ja.
1: U wilt de volgende lijsttrekker van de VVD zijn?
6: Ja, dat ben ik.
1: Ja. Dat ben ik, dat zei Dylan Jessicus vanavond. En ze had ook kunnen zeggen dat het aan de leden is of dat het niet aan de orde is. Dat zou Mark Rutte hebben gedaan, want die deed dat meestal met dit soort vragen. Maar nee, dat deed ze niet. Ik ben de volgende lijsttrekker. Nou, dan moet ze nog wel even haar partij daarvan overtuigen, denk ik.
0: Ja, want hoe was de gevoelstemperatuur na afloop bij die leden? Zagen die toch lichtpuntjes?
1: Sterker nog, die waren na 2 uur praten en 2 uur luisteren ervan overtuigd dat het gewoon allemaal niet goed was overgekomen. Dat Pro helemaal niet zo'n grote buit had binnengehaald en dat de VVD bij nader inzien zelf veel meer had binnengehaald. Diezelfde mensen die je net vooraf zoveel zorgen hoorde uiten, die zeiden na afloop dit.
7: Ja, zeker. Het is best wel motiverend om weer een keer bij de club te zitten. En niet alleen de ellende aan te horen, maar ook positieve dingen die wel gelukt zijn. En die in het nieuws vaak onderbelicht blijven. Laten we eerlijk zijn.
5: En ik moet zeggen dat ik een heel eind gerustgesteld ben. Ik heb toch weer een beetje dat positieve gevoel gekregen door de manier waarop zij daarin gingen, het uitlegden, weet ik wat.
8: Heel constructief, in een buitengewoon goede sfeer. Dat ervaar je positief. Is dan alles opgelost? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je niet in een uurtje. Maar we hebben de instelling gehoord. We hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe we verder communiceren. En dat is goed.
5: Nou, ze heeft mij en met name Ruben ook. Want ik ben wel een grote liefhebber van Ruben, moet ik zeggen. Die hebben mij dus wel gerustgesteld in hun manier van beantwoorden. Hun vanzelfsprekendheid, hun vertrouwen in het feit dat dingen dus inderdaad wel goed komen.
1: Het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Nou, de zorgen van veel mensen zijn hier misschien nog niet helemaal weggenomen, maar toch wel aanzienlijk verlicht. Voor Jessicus zal de reis naar Veghel de moeite waard zijn geweest, Simone.
0: Dankjewel. Wilma Borgman was dat vanuit Veghel.

0: MJ Lenderman, Joker Lips. In de week dat de Duitse inlichtingendienst waarschuwde voor een gewelddadig conflict met Rusland en Merz een bezoek bracht aan Oekraïne, dook vandaag een foto op van Gerhard Schröder op het verjaardagsfeestje van Vladimir Poetin. De Russische president werd deze week 74 en de oud-bondskanselier mocht blijkbaar niet ontbreken op het feest. Voor hoeveel ongemak dat zorgt in Duitsland, daarover praat ik met Hanko Jurgens, historicus bij het Duitsland Instituut in Amsterdam. Goedenavond, Hanko.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Schröder die kaarsjes uitblaast op de verjaardag van president Poetin. Zo close zijn die twee blijkbaar?
1: Ja, en eigenlijk al jaren. Dus je zou bijna zeggen, wat is nieuw? Nieuw is natuurlijk dat de omstandigheden toch wel heel erg veranderd zijn. Waardoor Schröder in Duitsland zelf natuurlijk een beetje een benarde positie is geraakt. Hij is zijn ereburgerschap van stad Hannover kwijt. Ere-lidmaatschap van Borussia Dortmund kwijt. En binnen de SPD hebben ze, dat zijn partij, de Sociaaldemocraten, hebben ze overgesproken of ze ook zijn lidmaatschap kwijt af moeten nemen. Dat ligt allemaal toch wel heel erg ingewikkeld. Toch een oud-kanselier, dus dat hebben ze dan weer niet gedaan. Maar ja, hij is een beetje outcast in Duitsland.
0: Dus hoe zijn de reacties op dit verjaardagsfeestje?
1: Ja, Lars Klingbeil, die notabene bij hem op het bureau het vak geleerd heeft. Dus Lars Klingbeil is de huidige SPD-leider, noemde het volstrekt inacceptabel. Friedrich Merz heeft ook geïrriteerd gereageerd. En dus het is duidelijk dat niemand hierop zat te wachten.
0: Nou staat Poetin bekend als iemand die heel weinig mensen toelaat tot zijn inner circle. Ja. Maar Schröder dus blijkbaar wel. Hoe is die vriendschap dan ontstaan?
1: Ja, dat is heel interessant. Ik denk 2002 heeft Poetin een reden gehouden in de Bondsdag. Poetin is geheim agent geweest in de DDR en spreekt goed Duits. Dus hij heeft in het Duits een reden gehouden over eigenlijk het Europese huis van Vladivostok tot Lissabon. Waarbij Rusland natuurlijk samen moet komen. Met Europa en over de verbindingen tussen Duitsland en Rusland. En dat het klonk eigenlijk heel sympathiek. Ook over dat de Russische literatuur in het Duits vertaald is. En misschien zelfs nog beter klinkt in het Duits dan in het Russisch.
0: Hoop geslijm.
1: daar zat Schröder op de eerste rij. En sindsdien is er een soort mannerfreundschaft ontstaan. En die is eigenlijk direct nadat Schröder afscheid nam als kanselier, omgezet in allerlei adviesraden waar Schröder in zit. En hij is dus net weer benoemd in een nieuwe adviesraad van een Russische winkelketen, Hyperglobus. En dat hoorde een beetje bij de verjaarsvisite, zeg maar.
0: Maar zocht Schröder tijdens zijn kanselierschap dan ook toenadering tot Rusland?
1: Ja, dat is ook heel interessant. Er was natuurlijk na 9-11 heeft Schröder Amerika volledig steun aangeboden in Afghanistan. Maar toen Amerika Irak wilde binnenvallen, heeft hij heel duidelijk afstand genomen van Amerika. En eigenlijk een bond gezocht met Rusland en Frankrijk. Eigenlijk met z'n drieën hebben zij afstand genomen van de politiek van Bush. Achteraf gezien kun je zeggen dat hij daar niet helemaal ongelijk in had, want Irak is natuurlijk een modderpoel geworden. Mm-hmm. En dat is ook iets waar men binnen de SPD eigenlijk best trots op was. Duitsland heeft daar weerstand tegen geboden. Die lijn met Rusland, heeft Schröder wel heel erg open gehouden. Ook een beetje vanuit het idee van, als je meer handel drijft met Rusland, dan kan er ook verandering komen. We moeten ook de we kunnen niet zonder Rusland op het Europese continent. En misschien ook wel, als er conflicten zijn, dan zou Schröder zelf kunnen onderhandelen. Hè, als een soort onderhandelingspartner namens Europa of namens Rusland optreden. Hij staat dicht bij allebei. Maar daar is natuurlijk geen sprake van.
0: Maar hij zit bijvoorbeeld ook bij Gazprom, die organisatie. Ja. Wat zit er dan achter dit bezoek van Schröder? Zijn het zakelijke belangen, echte vriendschap? Of speelt er toch nog iets anders?
1: Ik denk Frank, hij zat bij Gazprom, denk ik. Hij zit nu bij Rosneft nog, dat is een olieconcern. Mm-hmm. En nu dus bij de Hyperglobus. Geld speelt waarschijnlijk zeker een rol. En hij was zeker niet de enige. Er waren best wel wat Europese politici die op deze manier zeg maar zich verbonden hadden aan Rusland en aan Poetin. Maar ik denk ook echt dat hij het idee heeft dat hij kan onderhandelen, of een zekere hoop heeft tussen Rusland en Europa. Dat hij het ook van belang vindt dat er contact gehouden wordt met Rusland. En misschien ook wel dat er toch een zeker vleugje anti-Amerikanisme meespeelt. En met name de positie van Trump is in Duitsland natuurlijk. Daar wordt natuurlijk weinig. Daar is weinig sympathie voor. Want dat populisme van Trump, zeg maar, wordt in Duitsland nog veel negatiever gezien dan bij ons, denk ik.
0: En dan even naar Poetin. Hij deelde na zijn bezoek dus die foto waar ze elkaar de hand schudden.
1: Ja.
0: Waarom deelt Poetin zo'n foto? Welke strategie zit daarachter? Wat haalt hij uit deze vriendschap?
1: Voor Poetin is het extreem belangrijk om zeg maar onrust en onzekerheid in Europa te creëren. En met name om dus verkiezingen te krijgen waar populistische partijen op de voorgrond komen. En de belangrijkste verkiezing is natuurlijk binnenkort in Frankrijk. Maar Duitsland is by far het belangrijkste land als het gaat om hulp aan Oekraïne.
0: Ja.
1: Dat Duitsland, als Duitsland kipt, zeg maar, de AfD wint, daar komt het dan eigenlijk op neer, bij verkiezingen, dan is de onrust daar heel erg groot. En de AfD vindt gewoon dat de Oekraïne-oorlog niet hun oorlog is. Dus dat dan alle steun aan Oekraïne eigenlijk teruggetrokken moet worden. En dan besteed moet worden aan Duitse problemen, om het maar zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk wat Poetin wil. Dus als hij kan de Oekraïne-oorlog, lijkt het, niet winnen op dit moment. Maar wat hij wel kan winnen, is zeg maar het Europese politieke slagveld, om het maar zo te zeggen. Want als Frankrijk, als Marine Le Pen in Frankrijk de verkiezingen wint, de toekomst van de EU wordt dan wel heel onzeker. Ja. En als de AfD, wat dus nu gebeurd is, in een deelstaat wint, dan wordt het er niet rustiger op in Europa. En dat is eigenlijk heel erg in het belang van Poetin.
0: Maar Poetin schoof Schröder al eens eerder naar voren als onderhandelaar tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Acht jij het waarschijnlijk dat Schröder die positie ook echt wellicht in gaat nemen in de toekomst?
1: Nee, dat sowieso niet. Want ten eerste moet een regeringsleider dat zelf doen. Er is ook wel eens gezegd dat Angela Merkel dat zou moeten doen. Met haar ervaring. Maar een onderhandelaar bij dit conflict, dat moet iemand zijn met gewicht. En dat gewicht dat gedragen wordt, zeg maar, door de politieke realiteit van alle dag. Dus dat moet echt wel. Dat kan bij wijze van spreken ook Erdogan zijn. Of een minister-president van Servië, ik noem maar wat, zeg maar. Een land wat een beetje daar tussen die werelden in zit. Maar Schröder zal dat niet zijn.
0: Nou, begrijp ik dat jij de vrouw van Schröder kent.
1: Ja. Kent. Oh ja, dat is al te veel gezegd.
0: Dat heb ik begrepen. Ik hoor graag van jou hoe het zit.
1: Nee, ik was op een congres in Washington D.C. En na afloop van dat congres wilde ik naar het Holocaust Memorial Museum in Washington. En dat zei ik tegen een aantal mensen. En daar was een Koreaanse vrouw die zei, oh, ik ga wel mee. En toen bleek dat ze eigenlijk liever niet alleen meeging. Er kwam nog een vriendin mee. Dus ik ben met twee Koreaanse vrouwen in het museum geweest. En sindsdien kreeg ik altijd kerstkaartjes van een van de twee. En toen op een gegeven moment kwam in het nieuws dus dat Schröder een vijfde vrouw had. Hè, een nieuwe vrouw uit Korea, een vertaalster, tolkvertaalster. En iemand die ook kennis had van zaken doen. En toen dacht ik, hey, die lijkt wel heel erg op een van de beide dames. En toen ben ik maar even mijn e-mail gaan checken. En dat was inderdaad haar, dat was eigenlijk wel grappig.
0: En verklaart dat wellicht ook die anti-Amerikaanse sentimenten van Schröder, omdat ze uit die hoek komt?
1: Het was dus zo, dat was wel heel interessant, dat beide dames tegen mij apart van elkaar hebben gezegd van dat museum, de aandacht voor de Holocaust. In Korea zien we dat een beetje als Amerikaanse propaganda. Hoe zie jij dat? Dus het was ook duidelijk dat ze niet heel veel wisten eigenlijk van de geschiedenis die daar verteld werd. Waardoor ik ook in een soort positie kwam dat ik heel veel moest vertellen. Dus het was eigenlijk een hele interessante ontmoeting in dat museum, ja.
0: En die kerstkaartjes dus elk jaar. Wellicht komt er dit jaar
1: meer.
0: Nu niet meer. Goed. Nee. Dankjewel. Hanko Jurgens, historicus van het Duitsland Instituut in Amsterdam.

0: Nina Simone, Brown Eyed Handsome Man. Haar memoires werden pas in 1938 ontdekt in een bibliotheek in Tokio. Een verhaal over macht, erotiek en intriges aan het Japanse keizerlijke hof dat behoorlijk wat ophef veroorzaakte. En inmiddels wordt Getuigenissen van hofdame Nijo beschouwd als een literair meesterwerk. Japanoloog en auteur Jos Vos schreef een nieuwe Nederlandse vertaling. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het verhaal of wie die memoires niet kent, wie was Nijo en hoe belandde zij aan dat hof van de Japanse keizer?
1: Nou, ze kwam uit een hooggeplaatste adellijke familie. En ik denk dat die hoopte dat zij het tot keizerin zou schoppen. Dus ze vonden het de moeite waard om haar dienst te laten nemen bij die, ja, eigenlijk een ex-keizer. Maar het is haar nooit gelukt om zo helemaal tot de top op te klimmen. Maar ze heeft geprobeerd, ja.
0: En ze heeft kinderen gekregen. En we hebben het over de 13e eeuw, hè?
1: Ja, eind 13e, begin 14e eeuw. Ze heeft de ex-keizer bij wie ze in dienst was één zoon geschonken. Maar jammer genoeg is die heel jong gestorven. Dus dat was heel benadelend voor haar positie. Maar dan heeft ze ook nog kinderen gehad met andere minnaars. Omdat, ja, de keizer was eigenlijk niet zo goed voor haar. En dan, ja, moest ze haar geluk elders gaan zoeken.
0: Want ze was een jaar of 13, 14 toen ze aan het hof belandde. Hoe zag haar wereld aan het hof eruit? Was het een wereld van weelde? Schets dat eens.
1: Ja, in zekere opzichten was het een armzalige wereld, denk ik. Omdat als je kijkt naar het dieet dat de mensen toen hadden, dat was vrij karig. Ze dronken wel veel sake. Maar ik denk dat zelfs veel edelen aan ondervoeding stierven. En zelfs nu, als je naar Kyoto gaat, waar het keizerlijk hof vroeger gevestigd was, veel huizen hebben er weinig verwarming in de winter. Dus dat is allemaal een beetje primitief. Maar aan de andere kant droegen de hofdames van toen heel prachtige kleren. En ze schreven allerlei brieven naar hun minnaars op het kostbaarste papier. Dus ze hadden ook een heel verfijnde samenleving.
0: Het was dus een jong meisje die bij een oudere keizer belandde als concubine. Dat zou je tegenwoordig verkrachting noemen, of uithuwelijking.
1: Ja, dat wordt ook vaak zo gezien, omdat hij heel onaangekondigd op een bepaald moment bij haar komt slapen. En ja, ze is dan diep geschokt. Maar het zou kunnen dat ze ons laat weten dat ze zo diep geschokt is, omdat ze zichzelf vereenzelvigt met een van haar heldinnen uit het verhaal van Genji, een klassieke roman uit de 11e eeuw, waarin hetzelfde gebeurt met een van de personages daar.
0: Dus dat las ze ook, dat soort boeken las ze?
1: Dat las ze zeker, ja. Ze was de grootste Genji-fan die er rondliep, denk ik. En de keizer trouwens ook, die citeert heel vaak uit dat klassieke boek.
0: En kun je dan zeggen dat ze een opgeleid meisje was? Ze was een jong meisje, maar ze las dus literatuur.
1: Oh ja, absoluut. Ja. En ze had ook een ontzettend groot begrip van de Japanse poëzie. Want daar zit ze voortdurend naar te verwijzen en uit te citeren. Het enige wat ze niet had, of bijna niet, was kennis van het Latijn van die tijd. De klassieke Chinese letteren. Want dat was voorbehouden aan de heren, hè.
0: Maar uiteindelijk moest ze het hof verlaten.
1: Ja, de officiële echtgenote van die ex-keizer bij wie ze in dienst was, die was jaloers. En om die reden, denk ik, werd ze eruit gegooid op een bepaald moment. En toen heeft ze besloten om boeddhistische non te worden. Wat voor haar een grote plus was, want dan kon ze op pelgrimstocht gaan. En dus had ze de vrijheid om door het hele land te gaan reizen. Iets wat ook alleen maar heel rijke mensen zich konden veroorloven. Maar ze beschrijft haar reizen in geuren en kleuren. En dat is een van de charmes van het verhaal ook.
0: Ja. En hoe weten we zeker dat dit echt haar verhaal is? Dat is natuurlijk niet te checken.
1: Ik denk dat je aan de taal en ook natuurlijk het taalgebruik van die tijd kunt merken dat het authentiek is. Dat het niet door een man geschreven is, dat het eigenlijk alleen maar door een hofdame uit die bepaalde periode geschreven kan zijn. Zou het natuurlijk kunnen dat een andere dame uit diezelfde tijd dat allemaal verzonnen heeft. En je weet ook niet zeker hoeveel zij ons op onze mouw speelt. Want ja, ze schrijft vooral over ja, toen ze 16, 17, 18 was. Maar dan op latere leeftijd. Dus ja, als je als vrouw van 35 of zo terugkijkt op die tijd, wat is nog authentiek, hè?
0: En wat was voor u de uitdaging als vertaler om deze memoires opnieuw uit te brengen? Want u schrijft, u vertaalt het werk van een jong meisje als man.
1: Ja, ja, nou, als vertaler ben je altijd een soort buikspreker.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik leuk om te doen. Of je nou man bent of vrouw, je moet altijd in de huid kruipen van iemand van heel lang geleden. De grootste uitdaging was misschien ja, dat ze zoveel toespelingen maakt op oudere gedichten. En die probeer ik dan ook tot hun recht te laten komen in mijn voetnoten.
0: Mm-hmm.
1: Daar kruipt veel energie in en daar word je als vertaler niet voor betaald.
0: Want u gebruikt ook echt eigentijdse woorden als Joost mag het weten. Ik kan me niet voorstellen dat zij in de 13e eeuw op die manier dacht. Of heeft u
1: nee,
0: dat...
1: Ja. Maar ja, je moet haar laten leven voor de lezers van nu. En ik vertaal in het Nederlands van nu, dus ja, dat is onontkoombaar.
0: Het is een verhaal uit de 13e eeuw, maar het is nog steeds relevant.
1: Ik denk het wel, ja. In de eerste plaats, omdat... neem de positie van de vrouw in de Japanse maatschappij is nog altijd vrij laag. Ook al hebben ze nu een vrouwelijke premier. Je hebt nog altijd de indruk dat vrouwen vooral als een soort dienaressen worden gezien. En dat merk je ook wel in dit boek. Dus je zou het hele boek kunnen lezen als een aanklacht tegen een patriarchale maatschappij.
0: Want reflecteert ze daar ook op? Ziet ze dat ook in? Dat zij als vrouw continu moet dienen?
1: Dat ziet ze wel in, ja. Maar ze stelt nooit expliciet die vraag. Maar je kunt het wel afleiden uit haar verslag. Mm.
0: Wat zou ze ervan gevonden hebben dat haar memoires 800 jaar later nu ook hier in Nederland worden gelezen, denk
1: je? Ja, goeie vraag. Ik denk dat ze zich dat nooit had kunnen indenken. Omdat zij schreef voor een heel beperkt publiek. Het kleine percentage van de Japanse bevolking uit die tijd dat kon lezen. Maar dat is juist ons voordeel, omdat ze tegen die mensen heel openhartig kon zijn. En dus zo kunnen wij kennis nemen van haar intiemste gevoelens.
0: En wat vindt u het mooiste aan het boek, het mooiste aan de vertaling?
1: Nou, er zijn twee dingen mooi aan. Ten eerste, wat ze allemaal doormaakt is op zichzelf al de moeite waard. En dan ten tweede, haar poëtische bewustzijn. Dat ze echt fijngevoelig is. En wat ze doormaakt ook in het licht van de traditie ziet.
0: Dank u wel, Jos Vos, vertaler van Getuigenissen van Hofdame Nijo. En het boek ligt al in de winkels. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Shaila Sittelsingh. Hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Het protest tegen Israël klinkt steeds luider. Lodewijk van Oort over hoe het Israëlische verhaal uitgewerkt lijkt.
2: Als mensen geweld gebruiken, dan hebben ze altijd iets nodig om dat geweld te rechtvaardigen.
1: Kunstmatige intelligentie kan niet zelfstandig opereren. Er zit altijd iemand achter.
3: Je kan geen technologie ontwikkelen zonder dat er iemand aansprakelijk voor is.
1: Liedewijde Parie is de boekendame en politiek commentator Bouke Schram over wonen en praten met sociale partners.
4: De markt die je voor een deel gaat reguleren blijkt toch gewoon nog een markt te zijn.
1: Max Nieuws Weekend, morgenochtend om 8:30.
5: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
16: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
0: NPO Radio.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
18: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Nacht van Gelderland.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand